0: PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mail komen. En nou, het was allemaal was het geregeld. Het was het was een tijdelijk contract. En het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden. Mm-hmm. Nou, ik kom terug uit Amerika. Ik vertelde de jongen, iedereen enthousiast. Hartstikke mooi. Nou, dit en dat. En nou, ik ook mooi. Ik denk, ja, pot. Er stond wel wat tegenover. We moesten wel een aantal LP's maken. Maar dan mochten ook wel LP's zijn die we al hadden.
1: Dus ja, ja. Maar die werden in Amerika dan uitgebracht?
0: Die werden in Amerika. En Amerika deed er gelijk blazers achter. Want daar waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
1: No.
0: En dat, ja, die jongens, wij zaten daarmee. En ja, waar moeten we ermee? En dit en dat, we hebben geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe niet. Ik ga niet heen. Ik teken dat contract niet. Want er waren, QB in de Blizzard bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Ilko Gelling en ik. Wij met z'n 3 hadden contracten. Maar hij wou niet.
1: Dus maar waarom, ben je er ooit achter gekomen waarom niet?
0: Nou, ik ben er ergens. Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang. En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor. Ja. Ja, en dan kom ik automatisch alweer over dat later met Ilko Gelling naar de koloniering gaan. Dit heeft daar wel weer mee te maken.
1: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Of hij daar veel beter van geworden is
0: nou,
1: dan
0: nee,
1: de eerste week?
0: Absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft er. Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt. Goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien. Ja. Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mail.
1: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later, in 93, voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
0: Ja, ene kant wel, andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daartoe.
1: Nee.
0: Dat was het, hè?
1: Dat was het punt.
0: Dat was het grote punt.
1: Ja,
0: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En ja, en Harry was bang als hij in Amerika zat, dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
1: Daar
0: was hij echt bang voor, hoor. Dan denk ik, nou,
1: hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel, hoor.
0: Ja, hè? Ja, dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
1: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
0: Ja.
1: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
0: Ja.
1: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ook een beetje dat de mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
0: Ja, klopt. Klopt.
1: Volgende muziek die jij meegenomen hebt is een heel andersoorige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
0: Ja.
1: Ja, nou, Jan, vertel eens.
0: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
1: Ja.
0: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers, die moesten er altijd wel eerder zijn. En altijd ben er. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen, van Cuban Delicious.
1: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Jij hebt Harry meegemaakt in zijn, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want ja, hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde perikelde waren altijd heel erg. Want heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kan het op zijn LP's, dan kan je zijn stemming weer van. Maar hij was dan wel ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Nee, want ik heb ook verschillende processen aan de broek gehad erin, hoor.
0: Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wil het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dan werd hij kwaad. Joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aangaat, hoor. Echt.
0: Ja, echt. Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik dat nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Elman met Jim Gordon in drums en Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas,
1: fantastisch nummer natuurlijk. Hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out. Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Ja? Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden zeg maar in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in, een heel goed voorbeeld van.
0: Oké. Okay.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears. En ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh wat goede muziek en dit en dat. En met die blazers en oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan, mag ik die LP wel van jou lenen? Ik zeg, ja jongen, natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg, van volgende week, morgen hebben we weer repetitie, hè? Ja, hij zegt, goed. In elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen. Nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem. Nou, die David Clay, Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer, When I Die. Nou, hij was hij helemaal kapot van. In elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zeg, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had zijn hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem moeten afzeggen, omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: Prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vennehuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vennehuizen, jij bent jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man. Maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken. En dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens. Ja, absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte. En toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan. Nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren. Want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. En het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen. Dat ze dat jat niet meer zijn. Dat niet gejat kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zei, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Leslie West, de voormalige zanger en gitarist van de rockformatie Mountain, loopt vandaag als een rode draad door het programma. En hij begint met een klassieker van John Lee Hooker. Boom, boom.

Leslie West, Boom Boom. Shania Twain komt uit Ontario in Canada, maar ze woont in Zwitserland, want ze is getrouwd met Frédéric Thibault, de topman van Nestlé. De zangeres is overigens zelf ook financieel onafhankelijk, want ze verkocht in haar carrière al ruim 100 miljoen albums. Shania Twain, You're Still the One.

Shania Twain, You're Still the One. Leslie Weinstein werd in 1945 al stellig uit een Joodse familie geboren in New York. Hij groeide op in Hackensack in New Jersey en later woonde hij altijd in New York, in East Meadow, Forest Hill en Lawrence. Leslie West, House of the Rising Sun.

Leslie West, House of the Rising Sun. Danny Polvliet uit Middelburg gebruikt de voornaam van zijn moeder als artiestennaam. En hij veroverde Nederland met zijn hit Rollercoaster. En hij lijkt nu ook door te breken in Duitsland, want daar heeft hij onlangs een contract getekend met een heel groot platenlabel. Danny Vera, Rollercoaster.

Jenny Vera, Rollercoaster. Nadat zijn ouders waren gescheiden, veranderde Leslie West zijn achternaam van Weinstein in West. En hij begon als gitarist in The Vagrants, een bluesband uit New York. Dit is een nummer van McKinley Morganfield, beter bekend als Muddy Waters. Leslie West, Baby Please Don't Go.

Leslie West, Baby Please Don't Go. Als een nummer net geen nummer 1 hit wordt, is dat heel frustrerend voor artiesten. En het overkwam Ilse de Lange. Haar single bleef op plaats 2 in de top 40 steken. Ilse de Lange, Next to Me.

Ilse de Lange, Next to Me. Met The Vagrants scoorde Leslie West 2 hits in Amerika. In 1966 I Can't Make a Friend. En een jaar later een Otis Redding cover, Respect. Dit is een nummer van Lowell Fulson. Leslie West, Sinner's Prayer.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Welcome to Hard Times van Charlie Crockett is het album van deze week. En Charlie Crockett komt uit San Benito in Texas. En in de zomer ging hij altijd op vakantie bij een oom in New Orleans. En daar begon ook zijn carrière. In de kroegen van French Quarter en gewoon als straatzanger. Charlie Crockett, Don't Cry.

Charlie Crockett, Don't Cry. In 2013 verscheen het album Still Climbing van Leslie West met Johnny Winter als tweede gitarist. En er stonden 6 composities op dat album van Leslie Weinstein. Want als componist gebruikt hij nog steeds wel zijn echte naam. Leslie West, Fade Into You.

Leslie West, Fate Into You. Leanne Rimes uit Jackson, Mississippi, kwam in 1996 met haar debuutalbum Blue. En het werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En sindsdien is ze een ster. Maar in 2010 diende ze een klacht in tegen haar vader, omdat hij als manager $7 miljoen zou hebben ontvreemd. Leanne Rimes, How Do I Live?

Liam Rimes, How Do I Live? Leslie West kan van soul en country blues maken. Samen met Johnny Lang stort hij zich op de wereldhit van Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Leslie West en Johnny Lang, When a Man Loves a Woman. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. Countryzanger Bobby Bear nam als eerste nummers op van schrijver, tekenaar en songwriter Shel Silverstein uit Chicago. In 1972 dachten de mensen van Doctor Who, kom, we nemen ook eens een nummertje op van Shel Silverstein. Het werd een nummer 1 hit in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en in Amerika. En het werd een top 10 hit in België, Canada, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland. Dr. Hook, Sylvia's Mother.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Aslan Kraft, Justin Rutledge, Anna East Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die maar naar huid komt. Dit is een veurproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Moe, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig door de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blijf een beetje in die sfeer, want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika, die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een voorproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads.

Anaïs Mitchell van de NECD die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet haar debuut-cd, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-cd's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, een die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is zijn 24e studio-cd die hij uitgebracht heeft. Dat is de cd Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun Is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo'n hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. In de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun Is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1903. Neemde van de cd Blonde on Blonde. Heel versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem heeft van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in huren. Elmore James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die in die beginjaren zeker. Leen die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pillsbury of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

Dat waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem verder nog om het even precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreven door Ian McLagan van de organist van de Small Faces, ooit in het verre verleden, ondertussen overleden. Never Say Never.

Ja, schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem daar. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine. U 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

0: Hounds Loose van Dan Patlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat u 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Patlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel.
1: My baby don't have to worry.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Antones, het label van Clifford Antone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Antone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En daarna is ze eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een ja, moet zeggen van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja. Er treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993, I'm Just Your Fool.

Klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, door Reno Rullestoet. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart. Techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Muske uit 1991. Alweer een hele tijd terug. Toen speelde Muske met Erwin Java op gitaar. Met Gino Jansen, met Roy Couchel. Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die hij gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen. Thank you much. Is a little tune from the LP.
1: On Route 66, at the Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij komt uit San Jose, maar hij opereert tegenwoordig vanuit San Francisco. En hij stopt altijd wat soul in zijn blues. En hij droeg het album Hard Believer op aan de overleden gitarist Stephen Bruton. Dat was in het verleden de gitarist van Bonnie Raitt en Kris Kristofferson. Hij had later zijn eigen band The Resentments. En hij was ook nog de producer van Storyville. Tommy Castro, Hard Believer.

Tommy Castro en Heart Believer. De B.J. Hagen Bluesband is wereldberoemd in Drenthe, maar de band vertoefde de hele carrière in de schaduw van QB and the Blizzards. De band maakte het album Allround Man met pianist Jan Warrentjes. Het neigt naar bejaardenblues, maar de bluespuristen krijgen er geen genoeg van. De B.J. Hagen Bluesband, High Water Blues.

De B.J. Hagen Blues Band High Water Blues. Curtis Salgado komt uit Portland, Oregon. En op zijn album Soul Shot wordt hij begeleid door drummer Tony Brownagle, organist Mike Finnegan, Jim Pugh op piano. Het zijn allemaal topmuzikanten uit de Phantom Blues Band en de Robert Cray Band. Curtis Salgado, Love Comfort Zone.

Curtis Salgado en Love Comfort Zone. De Royal Southern Brotherhood, dat is een sterrenformatie. En deze band neemt in wisselende bezettingen albums op. Dit komt van het album The Royal Gospel met Cyril Neville, gitarist Tyrone Vaughan, de zoon van Jimmy Vaughan, en zanger Bart Walker. The Royal Southern Brotherhood, Face of Love.

Royal Southern Brotherhood, Face of Love. Emma Thomas, dat is een voormalige serveerster uit New Orleans. En ze mocht heel af en toe een liedje meezingen met de huisband in het restaurant waar ze werkte. En even later had ze de bijnaam de Soul Queen of New Orleans. Dit nummer werd opgenomen met gitarist Michael Tools. Die kennen we nog van de Greg Ellman Band. En meesterpianist David Torkanowski. Emma Thomas, Dr. Feelgood.

Irma Thomas, Dr. Feelgood. Rick Danko van de band maakte zijn soloalbum Crying Heart Blues met Garth Hudson, ook van de band. Sneaky Pete Kleinow van de Flying Burrito Brothers. Richie Hayward van Little Feat en Paul Butterfield. Rick Danko, Crying Heart Blues.

Rick Danko, Crying Heart Blues. Dion uit de Bronx in New York werd groot met de Belmonts en ze hadden een hele serie doo-wop hits en dat is wat gedateerde muziek, maar hij beheerst dat genre nog steeds. Het nummer werd geschreven door Bruce Springsteen, Dion, If I Should Fall Behind.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Miles to Go van Colin James is het album van deze week. En Colin James werkte in het verleden met meerdere Canadese bands. The Flying Colors, The Hoodoo Man, Little Big Band en The Odds. En met de gitarist van The Odds, dat is Greg Naughty, vormt hij nu een componistenduo. Zij schrijven samen alle nummers. Colin James, Black Knight.

Colin James, Black Knight. Jimmy Thackeray, dat is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was jaren de gitarist van de Nighthawks in Washington D.C. En hij heeft nu zijn eigen band Jimmy Thackeray and the Drivers. En met zijn eigen begeleidingsband maakte hij het soloalbum True Stories. Jimmy Thackeray, Baby's Got the Blues.

0: got the blues.
1: Jimmy Thackeray, Baby's Got the Blues. Billy F. Gibbons van ZZ Top is heel actief. Eerst werkte hij samen met John Fogerty. En nu ligt er alweer een nieuw soloalbum van hem, The Big Bad Blues, opgenomen in Houston, Texas, met mondharmonica-speler James Harmon, Greg Morrow en Mike Flanagan. Billy F. Gibbons, Cracking Up.

Billy F. Gibbons, Crackin' Up. Marcus King, dat is een jeugdige bluesgitarist uit North Carolina. Hij werd een paar jaar geleden ontdekt door Warren Haynes. En zijn derde album ligt al in de winkel, Carolina Confessions. En het gaat snel met zijn carrière, want dat werd geproduceerd door de topproducer van dit moment, Dave Cobb uit Nashville. De Marcus King Band, 8 a.m.

8 a.m. William Bell, dat is een songwriter, producer en zanger van Stax Records in Memphis. Hij zette al zijn duetten op een album en dat heette heel treffend Duets. En dat zijn duetten met Judy Clay, Carla Thomas en Mavis Staples. Het nummer is van de Everly Brothers, William Bell en Carla Thomas. All I Have to Do Is Dream.

William Bell en Carla Thomas, All I Have To Do Is Dream. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. En iedereen is het er wel over eens dat Waylon de beste zanger van Nederland is. Hij kan werkelijk alle genres zingen. Dit komt van zijn album Heaven After Midnight uit 2014. Waylon, Love Me.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hoeker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight train to be my friend. When I first started hobo, I took a freight train to

0: makes me so damn free.
1: Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je. Dank je.
2: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: De Harry Musquet Band, dat was een degelijke bluesband met pianist Martin van Dijk, gitarist Bernard Rijnke en basgitarist Laurens Leeuw uit Groningen en drummer Jan Groenink uit Emmen. De Harry Musquet Band, Solid Sender.

0: De Hagemuskee Band, Solid Sender. Larry Davis, dat is een bluesgitarist uit Arkansas. Hij kwam voort uit de band van Fenton Robinson. En hij is de componist van Texas Flood, de grote hit van Stevie Ray Vaughan. Hij overleed op 57-jarige leeftijd in Los Angeles. Larry Davis, Got to Be Some Change Made.
1: One, two, three.

Larry Davis, Got to be some change made. Het komt van het album I'm Every Woman van Rory Block uit New York. Ze is intussen 76 jaar, ze heeft 40 albums gemaakt en ze is de blues altijd trouw gebleven. Rory Block, Talking About My Man.

Rory Block, Talking About My Man. Ike Turner kwam vooral in het nieuws als de huiselijk geweld plegende echtgenoot van Tina Turner, maar we moeten niet vergeten dat hij ook een begenadigd bluesartiest was. Dit komt van zijn album Here and Now, Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Marcia Ball uit Louisiana opereert vanuit Austin en ze is vooral actief in de bluesclubs langs de Gulf Coast in Texas. Ze is een geweldige pianiste en als zangeres kan ze alle genres aan en dit komt van haar album Let Me Play With Your Poodle. Marcia Ball, I Still Love You.

Marcia Ball, I Still Love You. Johnny Adams uit New Orleans bewoog zich tussen de blues en de soul. Hij nam zijn album Man of My World op met topmuzikanten, de gitaristen Walter Wolfman Washington en Michael Tools en pianist David Torkanowski. Johnny Adams, This Time I'm Gone for Good.

Johnny Adams. This time I'm gone for good. Mikey Honeycutt, dat is een blueszangeres uit Louisiana. En ze maakte indruk met haar debuutalbum Soul Deep. Maar er kwam nooit een vervolg. Dit is een nummer van Burt Burns en het was ooit een hit voor Them, de band van Van Morrison. Mikey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mikey Honeycutt, Here Comes the Night. James Superchicaan Johnson, dat is een obscure blueszanger uit Mississippi. Hij toert al sinds jaar en dag langs de kleine bluesclubs in Amerika en Europa. Het komt van zijn album Shut That Thing. James Superchicaan Johnson. Could Have Been Me.

James Super Chicane Johnson could have been me. Barbara Lynn uit Texas werd lang gezien als de beste bluesgitariste in Amerika en ze kreeg nationale bekendheid met haar hit If You Lose Me, You Will Lose a Good Thing. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

0: Barbara Lynn, Sweet 16. Eddie Harrington uit Mississippi volgde zijn neef, mondharmonica-speler Cary Bell, naar Chicago. En daar werd hij de gitarist bij Magic Sam en later bij Otis Rush. Hij verbasterde de naam van Muddy Waters en begon als een solo-carrière als Eddie Clearwater. Dit komt van het album Reservation Blues. Eddie Clearwater. Easy is my style.
1: Easy, easy, easy,

Eric Clearwater, Easy Is My Style. Angela Straley, dat was een succesvolle blueszangeres in Austin, werkte daar veel samen met de gitaristen Jimmy Vaughan en W.C. Clarke. Tegenwoordig runt ze een muziekcafé in Californië en dit komt van het album Blonde and Blue. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down, Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 90 ondertussen al, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Murray en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet U 1991, Going Down.

Maar scherp op zijn best, hè. Maar scherp op zijn best als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd dingen op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Musquet. U neemt die 191 van de cd Live, Musquet. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En er is nou een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos, een driemaanse band. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u de zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de Band of Gringo's. Van hun CD Non-Typical Find, de Tyler and the Train Robbers met Staring Down the North.

Een nummer van de derde cd van Tyrer and the Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyler and the Train Robbers. Want Tyler stiet voor Tyler Ketchum. Er zijn twee broers speelt erin en de schoonvader van een van die broers speelt erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Andere koekkries straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht mij een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel Doffen werd weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... dit is een cd uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dichter. Dat was het bekende geluidje waarom met dit nummer eindigde u 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Javelin. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uw 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is daar een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan, ja, die Appalachians, dat is een gebied waar in het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze dat toch ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die eerste sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Heel andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere de warst heeft met Otis de Rus, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunnyland Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een nieuw album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

Talk to me, mama, van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, that's my name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 innenlijst weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als je wilt zien, dan kun je ook naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Alice of a Child.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Zanger Bill Medley van The Righteous Brothers loopt vandaag als een rode draad door het programma. En The Righteous Brothers horen bij de Amerikaanse topduo's, samen met The Everly Brothers, Simon & Garfunkel, Brooks & Dunn, The Lovin Brothers en Sam & Dave. En dit is een cover van Simon & Garfunkel, Bill Medley, Bridge Over Troubled Water.
3: We're

Bill Medley, Bridge Over Troubled Water. Roger McGuinn schreef het nummer voor de country rock musical Gene Tripp. En die musical kwam overigens nooit tot stand. U hoort Roger McGuinn op de 12-snarige Rickenbacker gitaar en Clarence White op de elektrische gitaar. Het werd nog een top 20 hit in Nederland, The Birds, Chestnut Mare.

Chestnut, Mare. Ze deden het bijna allemaal. George Harrison, Brian Ferry, Van Morrison, Dion, Johnny Cash, Eric Clapton, Lou Reed, Walter Trout, Johnny Winter, Solomon Burke, Johnny Rivers, Joe Cocker, Mark Knopfler, Elvis Presley, Rod Stewart en Tom Jones. En ook Bill Medley coverde een nummer van Bob Dylan, Just Like a Woman.

0: Just like a little girl. Oh, yes, you do, boy.
1: Bill Medley, Just Like a Woman. Het is een nummer uit 1935 van blueszanger Big Joe Williams. In 1964 werd het opgenomen door Dem uit Belfast met de 19-jarige zanger Van Morrison. Maar daarvoor was het al opgenomen door Lightnin' Hopkins, John Lee Hooker, Big Bill Brunsey, Muddy Waters en Little Walter. En na Dem werd het ook nog opgenomen door AC/DC, Aerosmith en Ten Years After. Maar hier is Dem, Baby Please Don't Go.

In 1956 werd het opgenomen door Ray Charles en Bill Medley hoorde het als teenager op de zwarte radiostations. Het nummer werd ook opgenomen door David Clayton Thomas, Aretha Franklin, Etta James, Janis Joplin, de Spencer Davis Groep, Jeff Beck met Lulu, Joe Cocker, Bloods Van Antilles, Stevie Wonder en Johnny Winter. Bill Medley, Drown in My Own Tears.

0: Bill Medley, Drown in My Own Tears. The Crazy World of Arthur Brown. Dat is een rockband uit Londen onder leiding van zanger Arthur Brown. En de band had in 1968 de grootste hit. Het werd de nummer 1 hit in Engeland en Canada, 2 in Amerika en het nummer eindigde op de 6e plaats in Nederland. The Crazy World of Arthur Brown. Fire.
1: I am the god of hellfire and I bring you

The Crazy World of Arthur Brown, Fire. Het album Dedicated to the Blues droeg Bill Medley op aan zijn helden. En dat zijn Ray Charles, Jerry Butler, Etta James, Sam Cooke, Otis Redding, B.B. King, Bobby Bland, Johnny Ace, Jimmy Reed en The Drifters. En dit is een cover van Otis Redding, Bill Medley, For Your Precious Love.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Finally van The Secret Combination is het album van deze week. The Secret Combination is een band rond de Amerikaanse singer-songwriter Jeff Mitchell. En hij viert het 20-jarig bestaan van zijn band met een degelijk dubbelalbum, opgenomen in de Heartland Studio in Amstelveen. The Secret Combination. In de

Secret Combination in the Still of the Night. Bill Medley werkte in zijn jeugd als barkeeper in een nachtclub in Orange County en daar draaide hij iedere avond dat prachtige nummer van Sam Cooke, Bill Medley, The Changes Gonna Come.

coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will.

Bill Medley, A Change Is Gonna Come. The Ides of March, dat is een band uit Chicago. En die jongelui begonnen als schoolband. Later gingen ze in kleine clubs en discotheken spelen. En in 1966 kregen ze een platencontract. Ze scoorden een paar bescheiden hits. En in 1970 was het Raak, met een nummer geschreven door zanger Jim Patrick. Het werd een nummer 2 hit in Amerika. En zelfs een 12e plaats in Nederland. In 1978 kwam deze zanger Jim Patrick terug met een nieuwe band, Survivor. Maar hier is hij nog, de zanger van The Ides of March, Vehicle.

The Ides of March, Vehicle. Een nummer is geschreven door Jerry Butler en Otis Redding, en dat waren twee helden van Bill Medley. Er verschenen covers van de Rolling Stones, William Bell, Percy Sledge, Rita Franklin, Roy Orbison, Irma Thomas, André Hazes, Etta James, Papa Chubby, David Clayton Thomas en Paul Rodgers. En hier is Bill Medley. I've been loving you too long.

0: can't stop it now. Please, baby, don't make me stop it now.
1: Bill Medley, I've been loving you too long. The Trucks, dat was een simpele rechttoe-rechtaan band uit het Engelse Andover met zanger Rick Presley. En ze hadden 14 hits. Wild Thing was de ultieme hit. Dat was een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Maar dit nummer was een nummer 1 hit in Engeland, Zweden, Nieuw-Zeeland en Nederland. The Trucks, With a Girl Like You.

The Trucks, With a Girl Like You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Henri Knecht coördineerde de playlist. Na het overlijden van Bobby Hatfield startte Bill Medley met een nieuwe partner, Bucky Hurt, een nieuwe versie van de Righteous Brothers, maar hij concentreerde zich toch vooral op zijn solo-carrière. En dit is een cover van Sam & Dave, Bill Medley.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echte blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van In the House of the Blues over Kai Strauss, man uit Duitsland, een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt

echte, lekkere muziek. Of het nog Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, ik koop dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Radcliffe, dat is een man uit Missouri, uit een beetje naar het noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gaan drum. Nou, dat heeft hij geleerd aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Radcliffe met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radcliffe van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heffen had, dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door Swinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt. Die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkte er met. Warren Haynes, die werkte er aan met. Van Covered Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkte er aan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nieuw nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een... ja, een leuke band uit Austin. Een beetje muzikant die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone. Van de CD, de nieuwe CD, die nog uitkwam trouwens. Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk. Het tweede nummer, dat is het origineel. Van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth. In 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

ben wel een beetje gehoord dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die hadden wel van hem wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begon is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, wie zaten er ook alweer in? Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote man van The Temptations. Hier ben ze met haar versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

Ja, en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone. De radio edit. Want dat is ook een langere versie. Eén van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens, Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth. En de versie van de Temptations, de meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packets die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Muskee en Willie Middelaar, zo, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie opgedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend zijn met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus hem, die twee man, Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Hooray, hooray. Taj Mahal en Ry Cooder met een nummer uit 1953 al van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was toen echt een two-man's band. Eén op de gitaar en de ander op de mondharmonica met zang erbij. Nou, die cd Get On Board van Taj Mahal en Ry Cooder, die geeft dat op een prachtige manier weer. Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70 en 80 jaren door de Engelse beatgroep bespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: your sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al jaren 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de cd is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste stuk is van The Rosaline, The Ghostwriter. MUZIEK

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Nazareth, dat was een band uit Schotland met zanger Dan McCaffrey. En ze speelden jaren als de Shadettes. Maar na het horen van het nummer The Weight van de band gingen ze verder als Nazareth. Dit is een cover van Joni Mitchell. Nazareth, This Flight Tonight.

Nazareth, This Flight Tonight. David McWilliams, dat is een singer-songwriter uit Belfast. Hij begon als zanger van de Choral Show Band en hij nam een paar zelfgeschreven nummers op met de voormalige manager van de band Dem van Van Morrison. En dit nummer werd jaren gebruikt door discjockey Jan van Veen voor zijn programma Candlelight. De zanger overleed in 2012 op 56-jarige leeftijd. David McWilliams, Can I Get There by Candlelight?

David McWilliams, Can I Get There by Candlelight. John Farnham, dat is een rockzanger uit Australië. Hij was jaren de zanger van de Little River Band. Dit komt van zijn soloalbum Whispering Jack. En het nummer schreef hij samen met Keith Reed van Procol Harum. John Farnham, You're the Voice.

John Farnham, You're the Voice. Davina Michelle, dat is een zangeres uit Nieuwekerk aan de IJssel en ze was als kind idolaat van Britney Spears en ze brak door als deelnemster van de tv-show Idols. En intussen is ze een van de beste Nederlandse rock'n'roll zangeressen. Dit komt van het album My Own World. Davina Michelle, Given All the Reasons Why.

Davina Michel, Given All the Reasons Why. Het is een compositie van Lionel Richie. En Lionel Richie nam het nummer ook nog een keer op als duet met countryzanger Tim McGraw. Deze versie eindigde 4 in Amerika, 6 in Nieuw-Zeeland en 8 in Nederland en Engeland. De Commodores, Ceylon. MUZIEK

de Commodores, Sail On. Sherilyn LaPierre uit Californië was lang de helft van het duo Sonny en Cher, maar ze werd tevens succesvol als soloartiest en als filmster. Dit komt van haar soloalbum Heart of Stone, Cher, Just Like Jesse James.

Cher, just like Jesse James. De Pointer Sisters komen uit Oakland in Californië. Het zijn vier zussen, June, Bonnie, Anita en Ruth Pointer. En ze hebben 43 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Nederland en Nieuw-Zeeland, 2 in Amerika, 3 in Canada en 7 in Australië. De Pointer Sisters, Fire.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Memory Lane van Old Dominion is het album van deze week. En Old Dominion toerde al door Amerika als voorprogramma van Alabama. En dit is intussen het vierde album van de band. En de albums Happy Endings en Old Dominion werden nummer 1 hits in de Amerikaanse albumchart. Old Dominion, Beautiful Sky.

Old Dominion, Beautiful Sky. Elkie Brooks, dat is een Engelse blueszangeres uit Manchester. Ze was de zangeres van Dada en Finnegan Joe. En ze had een wereldhit met het nummer Pearl's a Singer. Dit is een compositie van Russ Ballard, de voormalige gitarist van de band Argent, die het eigenlijk schreef voor Kim Wilde. En Elkie Brooks zag het nummer niet eens zitten, maar haar echtgenoot overtuigde haar. En hij had gelijk, want het werd een top 5 hit in Engeland. Elkie Brooks, No More the Fool.

Lucky Brooks, No More, The Fool. Het nummer was al opgenomen door The Temptations en het is een compositie van Smokey Robinson, maar reggae-zanger Peter Tosh nam het vervolgens nog een keer op met Mick Jagger voor zijn album Bush Doctor. Het werd de nummer 1 hit in Nederland, het nummer eindigde 2 in België en slechts 81 in Amerika. Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back.

Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Stevie Nicks, die kennen we als zangeres van Fleetwood Mac, maar dit is een nummer van haar soloalbum The Other Side of the Mirror. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, 9 in Canada, 15 in Nederland, 16 in Engeland en 17 in Ierland. Stevie Nicks, Rooms on Fire.

Stevie Nicks, Rooms on Fire. Het komt van het album No Promises, No Debts van Golden Earring. Het nummer eindigde 3 in Nederland en 10 in België en het werd gezongen door George Kooijmans. Het werd ook in Duitsland en Amerika op single uitgebracht, maar in die landen werd de hitparade niet bereikt. Golden Earring, Weekend Love.

Golden Earring, Weekend Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Richard Marx uit Chicago begon als zanger van commercials, maar zijn album Repeat Offender leverde maar liefst 5 grote hits op. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada en Australië. En het nummer eindigde op 3 in Nederland. Richard Marx. Right here, waiting for you.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues. Tenminste, in dat gebied, in de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints, maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat de wezen in me gaan kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd en het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
2: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk. Net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat. De kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marks. En je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis. En Robinson Field waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. We zijn hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
2: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevendig wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
2: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zou weer de Blank dan wezen?
4: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
2: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
4: Ja, dat is de gitaar die hij geschonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
2: Is dit die gitaar die hij maakte en vuurt een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is het grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Donated by Skip Henderson en ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die liggen in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
2: Zo zag je dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat dat nodig is, want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. Hmm. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzet. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R-Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want Dorfeur was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Ja, ja.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 op een neem, de Chris Strachwitz, ook bekende naam trouwens.
1: Ja. Ja, Strachwitz was van de R-Hooley label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R-Hooley lustra's, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter komen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R-Hooley, ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat was hier toch iedere keer wel het geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig zijn om het even mee te nemen.
0: Ja.
2: Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merk ik wel direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe is die dat nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk wel, ja.
2: En dan komen, also het werd ja nog geflukt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die Maschine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin ist eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einen Staubsauger.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent Texas, ze hebben het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Dat is wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Ja. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebben.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan te goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat blijkt toch vaak?
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, kwam je op een hele rustige plek terecht.

0: Zo zo'n vroegere klunk, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatsen.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet zo niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we staan hier achter de. Daar kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben willekeurig gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down in the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij dat Son House tegen hem zei van nou mijn jongen, ga jij nog maar een aantal jaren studeren en gitaar leren spelen, want je kunt er niks van.

0: Een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten en die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, wat, toen zeiden ze, wat heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus if you're on the crossroads, dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
1: En het is een beetje een mythe worden, hè?
0: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè?

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, die dat ook samengesteld heeft. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg twee versies van enzovoort enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid draagt. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt dat er zoveel van verkocht worden.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de... Ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in delen eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui en ook even filosofisch hier op de crossroad een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de blank. Die hebben een sproeivliegtuig op de achtergrond, lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvreet.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij.
2: Ja, je kan beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk... het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de blanken hier de verkeerde weg in de slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: Ja, en dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harten mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens gehad op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinneringshuis.
1: Jazeker, dat blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
3: Yeah.
2: En dan denk ik weer...
3: dat wij de goede weg...
2: Wie durft dat in zijn leven te zeggen, dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat en daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, daar staat kruispunt, denk ik ook. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer dat je niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes. En je hebt een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric you. Clapton, please, on vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus, hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, 1968 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen ook. Hmm. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson.
1: Ja, wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja.
1: En die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk. De Cream in de 60 jaren, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was de Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was op een nummer. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Maar toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell, al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rau. The American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En daar moet je wel tekenen, overigens.
3: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdrone hier zo langs de weg. Dat.
4: Ja, dat is een perspectief, hè, als je dat zo ziet.
3: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
4: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het lijkt wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur. En het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maken het tot wat het is gewoon.
3: Maar voel je je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bucker White en noem maar op?
4: Nou, dat is natuurlijk voor een Drent natuurlijk redelijk, nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
3: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ik de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
4: Ja. Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, hebben mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben je natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelde in zijn duke door, en ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op de plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu de bracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen. Ja, kort leven maar.
3: Ja.
4: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen West bent. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is te trouwd West en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het speurtvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zou ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zag er altijd goed gekleed uit. Ja. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
3: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur kreeg je juist die legendevorming, ja?
4: Ja.
3: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roeren en beter fantaseren.
4: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: Laid over in the evening, child, I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my home.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort bijgeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, hij komt uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Zo'n redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1937. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeger vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffill.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De plek, de achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: over zijn down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam hij terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is hij opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs komen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een hele kleine ruimte, zou ik maar
0: zeggen. Dit is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plaggen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde. In wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale. En ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen. En ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale, die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ook een man die uit Clarksdale kwam. En waar hij toen al met opgetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd... toen kreeg hij met de kerstdagen... met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica. The Friend's Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoen plukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was al wel duidelijk. Die mus al, die kon toen al. Met twee paarden kon hij al wat, ja. Of twee mules, twee ja. ezels, ja. Kon, hij al, ja. Kon hij al werken. Dus ik neem aan dat was een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy.
0: Plowing, misschien... hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het beste hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelt. En een van de dingen waar ze dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schroodde. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, ja, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deurenbracht heeft.

0: Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een kitfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, een dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar het was, nou, het was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat likker, wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een kitfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra B. Toews, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die eens woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Herr. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het nummer werd opgenomen in 1967 in Hilversum met Harry Musquet, Ilko Gelling op gitaar, Herman Brood piano en de basgitarist Jaap van Eyck en de drummer was Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon, QB and the Blizzards, Don't Know Which Way to Go.

Cubby and the Blizzards, Don't Know Which Way to Go. Syl Johnson uit Mississippi verhuisde met zijn broers Jimmy en Mac naar Chicago. En daar werden ze de buren van Magic Sam. En later werden Syl en Jimmy Johnson zelf bekende bluesartiesten in Chicago. Dit komt van het album Back in the Game. En het nummer is geschreven door Al Green. Syl Johnson, Take Me to the River.

Phil Johnson, Take Me to the River. Cary Bell was jarenlang de mondharmonica-speler van de Muddy Waters Band. Later was hij de mondharmonica-speler van de Chicago All-Stars en van Willie Dixon. Dit komt van zijn soloalbum Good Luck Man. En dat album maakte hij met gitarist Steve Jacobs. Cary Bell, Hard-Hearted Woman.

Carrie Bell, Hard Hearted Woman. Robin Ford, dat is een gitarist uit Californië in een geweldige staat van dienst. Hij speelde bij LA Express, The Jello Jackets, Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Little Feat, Charlie Musselwhite en Michael McDonald. En hij speelt op platen van Chris Kane, Randy Crawford, Bob Dylan, Georgie Fame, Dizzy Gillespie, Ricky Lee Jones, Kick. En hij speelt op platen van Chris Kane, Randy Crawford, Bob Dylan, Georgie Fame, Dizzy Gillespie, Ricky Lee Jones, Kick.

Robin Ford, Oh Virginia. Tower of Power uit Oakland, Californië, versleet een hele serie leadzangers. Maar dat vond Harry Musquet totaal niet relevant. Hij luisterde naar de band voor de strakke blazerssectie. Daar kon hij uren naar luisteren. Tower of Power, Soul with a capital S.

Tower of Power, Soul with a capital S. Harry Musquet hield niet van popmuziek, maar hij maakte altijd één uitzondering voor Elton John, die in zijn ogen de ultieme kwaliteitspop maakte. Elton John, Your Song.

Elton John, Your Song. Ronald Horvat uit Queens in New York noemde zich Ronnie Earl en hij begon als slaggitarist bij Coco Taylor. Later werd hij de leadgitarist van Roomful of Blues en in 1984 begon hij zijn eigen band The Broadcasters met zanger Daryl Nullis, want Ronnie Earl kon absoluut niet zingen. Het album Now My Soul maakte hij met zanger Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds. Ronnie Earl, Double Trouble.

gitarist Ronnie Earl en mondharmonica-speler en zanger Kim Wilson, Double Trouble. Een andere gitarist, Ed Williams uit Chicago, hij leerde gitaar spelen van zijn oom blueslegende J.B. Hutto. Hij is populair in het lokale clubcircuit en hij toert ook regelmatig langs de bluesclubs in Boston, New York, San Francisco, New Orleans en Seattle. Dit komt van zijn album Chicken, Gravy and Biscuits. Little Ed and the Blues Imperials, Blues for Jeanette.

Little Ed and the Blues Imperials, Blues for Jeanette. John Mooney uit New Jersey liep op 15-jarige leeftijd weg van huis en werd de gitarist van Son House. In 1976 ging hij in New Orleans wonen en daar werd hij de gitarist van Earl King, Snooks Eaglin en Professor Longhair. Dit is een solo-opname van John Mooney, Late Last Night.

John Mooney, Late Last Night. Joe Louis Walker uit San Francisco maakte zijn album JLW met zangeres Angela Straley, mondharmonica-speler James Cotton, de blazerssectie van Tower of Power en de gospel Hummingbirds als achtergrondzangers. Joe Louis Walker, Going to Canada.

Joe-Louis Walker, Going to Canada. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Harry Musquet zal heel tevreden zijn over de afsluiting van dit programma. Eric Clapton, Tears in Heaven.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe. Harry's Blues, Tales from the Harp. Presentatie Harry Musquet.
1: Toen begon het van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozart-liefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè, in Praag.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
1: Ja, de generaal is een. Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral. Want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stamvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is terzijde. Belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
3: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
1: Ja, dat is, dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is dat een trein? Ja, dus heb jij het beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
3: Nee, Albert heeft die dacht dat het iets met Van Heurs te maken had. Maar omdat het aan de Van de Heurslaan lag. Maar
1: de generaal was een trein. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam.
3: Ja.
1: Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, via afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas die viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, is uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
3: En Jan Tittel, dat was eigenlijk de echte naam van
1: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Flick. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat. Echt als een wagenmeester.
3: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
1: Dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien.
3: Ja.
1: Je ziet hoe mooi die. Het was echt een unieke verzameling, hoor, die hij had. Dus dat is nou met. Ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch een kennelijke nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat zijn mooie interieurtjes hangen. Dit in God. Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
3: Ja.
1: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik, toen niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng in. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja. Dat
1: is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo, daarachter bij de fiets.
1: Maar dat was toch wel een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is... Dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963... Want toen konden we... We zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. Jan Donker zit er nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet daar voor toen
1: nog wat. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Iets wat ik niet van jou wist, dat was, is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, ik ben in mijn studententijd eigenlijk... Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs... al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden. Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En wij hadden... we waren een soort dikke en dunne. We stonden op toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader... Die begeleidde ons dan, want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad, Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor en speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium. Je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren. Want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren. Maar... Ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook weer cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch, ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus, dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radio maken?
1: Nou, het heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er gewoon een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al van, stel nou, als ik een jaar of 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden? En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk met Peter Flik ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen was er, ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke, dat je dan zo'n wijde belangstelling krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven. Ook dat optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noord ook goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden.
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deux Chevaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baden. En dat heeft toch ook een speciale reden, want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt, vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheim en Schule, dacht ik.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten. Veel drinken vooral.
0: Je zit bij pictoraal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven handen gemaakt heeft. Daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés... hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart afzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was... Ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik... En daar waren we trouwens allebei weg van. Er was een soort zangspel. Half gesproken, half gezongen. Van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozartreizen in Praag. Bij Jarmila Kozdergova, een pianiste. Hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen. We waren zo ontroerd. We vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet. Hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over. En die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen. Of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer.

0: Dat was een strijdpunt, die band daar met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel. Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. Dan, hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijke stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar ja, het was toch die Mozart. Vader. Ja, ja. Had het altijd over die vader. Ja. Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. De. Maar ja, dat als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was, en dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daar, vooral had hij, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dus, nou ja, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt, zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12:00, dat vond hij belachelijk. Hé, hey, kleine man, doe dan iets. Kijk, heb je dat niet?
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak, met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd. Ik weet niet. In mijn tijd had je Stan Tittel. Dat betekende.
1: ik voel hem aankomen.
0: Dat hij dus. De luidsprekers. Hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen. Zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden, die niet gebruikt werden, zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal. En ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd. Dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren. Want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk. Aan elkaar, tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Nou, maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere dingen. En in een van die. Jan was toen technicus. En ik vond het een ontzettende. Hij keek een beetje kwaad. Ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoet ik hem als technicus. En hij had al door dat ik. En toen was ik toch een programma waar ik Mozart had geprogrammeerd. En toen begon het.

0: van Mozart. En hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijkere stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. En daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik heb dan Huub van der Lubbe laten zien. En dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Atstra Verzanden. Dat jullie daar op dat. Waar was het? Het Centraal Friedhof of het andere?
0: Nee, het Sint-Markse Friedhof.
1: Dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon. En hij daar met het verfonfaaide pak. Het ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen. We hebben een nachtuitzending gedaan vanaf dat Sint-Markse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april, en het was er steenkoud, hebben we een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat, een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het, toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds, hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. En dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja. Dat
0: hier is in Baarn.
1: Ja, ja.
0: Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, daar iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En... Die is toen hier, is hij begraven. Een heel klein, sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment verslijt dat, hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs
1: ja.
0: Razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nou even naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze, van mevrouw Dusek, hè?
0: Ja, daar zijn we. Dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën. En ik ging zitten. En ik moest van Jan, daar aan het eind, want het eindigde ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Ja, mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen heeft hij... zei hij, nou Jan, het zit er bijna op, Han. We gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend en hij ook. Naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En en toen was, wie was dat nou? Pieter van Boogaard of zo? Wie?
0: Johan, nee.
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan. Niet over Haydn.
0: Ja, met Boogaard, ja, yeah. Pianist. Ja.
1: Yeah. Dat was waarschijnlijk na Jans' dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik. Of dat het was niet.
0: Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Boogaard en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Noir toen, waar Georges Sand ook. En zij was een beetje Georges Sand-achtig figuur, dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pipercupje zijn we toen van Hilversum naar Noir gevlogen. En toen in Parijs, toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noir gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... en ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven. dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten. En jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen. Is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. En er zat namelijk een stukje. En het is maar anderhalf minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite. Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Van die, een van zijn eerste werken. Van die Krakowien-suite of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte een soort van catalogus heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan. Ja. Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk ik doe natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje met Jan binnen.
1: Hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat is mooi ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor. Ja.
0: En dit is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. Eén spoortje straks. Dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... St. Markse Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat St. Markse Friedhof waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar... Je hebt je toch dat beeldje... De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat is
1: hier.
0: Nieuw, ja.
1: En er is zo'n... en het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... Zo'n Markse Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die lijsten en dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Het deed een beetje
1: aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
2: JWA-titel.
1: Wie heeft dat vliegtuig?
0: Den Haag, geboren in Den Haag in 1923... En 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie jij, wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66.
1: 66 was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè? Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Ik kan me herinneren dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja, Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè, dat Den Hagenaar was. Dat was een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleven in ieder geval.
1: Ik heb alleen maar, buiten alle ruzies, heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Ik was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Tittel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft het eerste televisiejaar, heeft hij meegemaakt, hè? Ik ben in 1989 begonnen. En hij is eigenlijk... Dat was een ontzettende klap voor me. Dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest. En toen... hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort... 1989 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 1989.
0: 89, ja, precies. Ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen. Zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden. En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus... En dan geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is. Hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos... Laat niet iemand in een zieke auto dat het bandje nog mee lopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Tittel nog hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man, reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
3: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues met als gast Han Reiziger. Die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Udevoert door Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca. Udevoert door Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto. Ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda. Een van de twee broers. De andere was Jitsi. Sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar starten wij tegenaan hier. 10 uur dienst, de Nederlands Hervormde Kerk. Een hele oude kerk, een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het kijken. Maar ja, Norg heeft voor mij ook nog een aantal betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad en dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen moest. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later wonen in een, verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk, het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar. Die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen. Die nu in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd. Maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heette toen het wapen van Norg, legde ik nog wel eens een biljartje met de broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Er zaten twee honden, de een en de ander. Maar de ene, ja, de, oh nee, dat was het, de ander was daar. En dat was een ontzettend lief hondje. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En die en soms zat er geen mens in die bus. En dan, hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond daar was op de hoek. Was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. Ding. Ik heb ook nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is dat toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uit gemaakt. Zo, als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek ik alles net als van Gentloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens verveeld. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als zei daar Window of My Eyes. En Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die ruttigheid die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat me dat maar zien als een ode aan Miep dan.

0: Dordrecht is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En die S aan de zuidkant die heeft ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo hier geweest dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling, met een heupflacon cognac, gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar zal nou niet meer in me opkomen. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die ik dan leende had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Die Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man. Helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. En, maar wij waren allebei gek van jazz. En wij lagen dan vaak, zoals middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij first and all radio, als Thelonious Monk erop was, of Charlie Parker of Miles Davis, dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, ja, die mensen die hadden toch wel veel, voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ja, ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd geweest later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja, of dat was Elsinga of zo, een hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-steem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje en dan... De jongen die daar aan de baas zei, graag, die kende je ook wel. En dan ging ik weer wieder. Maar ja, ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Ja, het was niet verveeld in die tijd, nee. We hebben hier ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds nog... op het gymnasium in Assen, maar die kwam altijd met een modder van Abelscha, want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend, die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max, stond er in de schuur. Maar Alfred Luiker, die had hier ook verkeering. Met het meisje van met die winkel daar, daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. En er was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, niemand riepen wie, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapen aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo door Nurg, naar die wichten toe. Maar s'avonds, want ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, ja, hij was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg. En kreeg wel bedonderd dat we die modder pakken zonder wie zo. Het was wel leuk. Ja. Later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van... En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: In de jaren 50 werd de doo-wop populair in Amerika. Het was grote stadsmuziek in de trapportalen van flatgebouwen, oefende groepen teenagers, omdat daar de akoestiek zo mooi was. En soms hadden deze jongelui drie weken later een nummer 1 hit. Dat overkwam Frankie Lyman, een 14-jarige zanger uit New York. Frankie Lyman en de Teenagers. Why do fools fall in love?

Frankie Lyman and the Teenagers, Why Do Fools Fall in Love? Joe Wilson uit New Orleans had al albums gemaakt bij allerlei lokale labels in Louisiana toen Melico Records hem contracteerde. En daar kreeg hij te maken met de staf die ook verantwoordelijk was voor de grote nationale hits van Gene Knight en King Floyd. Joe Wilson, When a Man Cries.

Joe Wilson, When a Man Cries. Je had zwarte en blanke doo-wopgroepen. De Marshalls uit Pittsburgh was een gemengde groep. In 1961 had deze groep al een wereldhit en toen was het nog slechts een high school groep. Het nummer is geschreven door Hammerstein en Rodgers. Dat waren ook de twee componisten die You'll Never Walk Alone schreven. De Marshalls.

Pixels, Blue Moon. Charlie Whitehead werkte met producer Swamdog. Hij scoorde een hit met een eigen interpretatie van een oude Jimmy Holiday hit. En Charlie Whitehead maakte tevens platen als Slick and the Family Brick, Wolf Moon en Raw Spit. Maar hier is hij gewoon als Charlie Whitehead. How can I forget? Okay.

Jolly Whitehead, How Can I Forget? Sonny Till en de Orioles uit Baltimore, dat was de eerste doo-wopgroep met een hit in Amerika. Dat was al in 1948. Met dit nummer scoorde Elvis Presley later een nummer 1 hit in Engeland, maar voor Sonny Till en de Orioles was het een nummer 1 hit in Amerika. Crying in the Chapel.

Sonny Till and the Orioles, Crying in the Chapel. Benjamin McCone noemde zich Benny Cone en zijn albums verschenen bij Magnum, Soultown en Groovetime Records. En dat waren kleine labels. In 1980 verscheen zijn ultieme meesterwerk, het album Soul Music. Benny Cone, Satisfy My Hunger.

Benny Cohn, Satisfy My Hunger. The Regents kwamen uit de Bronx in New York. Ze namen ook platen op als The Monterey's. En het nummer werd geschreven door het bandlid Charles Fazard. En het ging over zijn zus. Na deze single ging de band weer verder onder een andere naam, The Runarounds. Maar een cover van The Beach Boys zou later een internationale hit worden. The Regents, Barbara Ann.

The Regents, Barbara Ann. De Masqueraders uit Dallas verhuisden naar Memphis omdat daar de beste studio's waren om soulmuziek op te nemen. Het was de band van leadzanger Lee Jones, die ook een carrière had als soloartiest bij het Hot Buttered Soul label van Isaac Hayes. The Masqueraders, Let's Face Facts.

The Masqueraders, Let's Face Facts. The Elegants kwamen uit New York. Dat waren 5 teenagers met Italiaanse roots. Vito Piccone en Carmen Romano componeerden deze grote hit voor ABC Records. En na deze hit tekende zanger Vito Piccone een contract als soloartiest bij Laurie Records. The Elegants, Little Star. Well.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Open Road van Colin James is het album van deze week. En Colin James is een 57-jarige blueszanger uit Canada. In 1984 stond hij in het voorprogramma van Stevie Ray Vaughan in Canada. En Stevie Ray Vaughan was zo onder de indruk dat hij mee mocht doen tijdens de toegift. En vervolgens nam hij hem ook mee als voorprogramma tijdens zijn tour door heel Amerika. Colin James, Change It.

LeBron James, Change It. Lloyd Price, dat was een rock'n'roll zanger. Hij begon in de herfst van zijn carrière ook andere nummers op te nemen. Dit nummer werd eerder al opgenomen door Mighty Sam McLean en Candy Staten. Lloyd Price, Mr. and Mrs. Untrue.

Nice, Mr. and Mrs. Untrue. Little Anthony and the Imperials, dat was een band uit New York onder leiding van zanger Anthony Gordeen. En deze single werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken in de Amerikaanse hitparade. Little Anthony ging solo verder. De andere leden bleven actief als The Imperials. Maar in 1992 vond er een reunie plaats in Madison Square Gardens in New York. En sindsdien is de groep de huisband in Caesar's Palace in Las Vegas. Little Anthony and the Imperials. Tears on my pillow.

Little Anthony and the Imperials, Tears on My Pillow. Billy Thompson coverde een klassieke blues ballad van Al Reed voor Columbus Records in Boston. Maar het nummer was al een grote hit geweest voor Danny White uit New Orleans. Billy Thompson, Kiss Tomorrow Goodbye.

Billy Thompson, Kiss Tomorrow, Goodbye. De Heartbeats kwamen uit New York onder leiding van leadzanger James Shepherd. En dit was de grootste hit voor de band. En na deze hit ging zanger James Shepherd verder als Shep en de Limelights. Hij werd in 1970 vermoord aangetroffen langs de snelweg en deze moord werd nooit opgelost. De Heartbeats, 1000 Miles Away.

The Heartbeats, A Thousand Miles Away. Miss Jackie Moore kwam uit Philadelphia en ze werd ontdekt door discjockey Jimmy Bishop. En hij regelde een contract voor haar bij Shout Records, maar ze werd al snel weggekocht door Atlantic Records. Miss Jackie Moore, Loser Again.

Miss Jackie Moore, Loser Again. De Five Keys kwamen uit Virginia. Ze begonnen als de Sentimental Four, maar ze scoorden geen hits. Toen namen ze maar een nieuwe naam. Toen hadden ze meteen de nummer 1 hit in Amerika. Het was een band met broers. De gebroeders Rudy en Bernie West en de broers Raphael en Ripley Ingram. De Five Keys, The Glory of Love.

The Five Keys, The Glory of Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. Het is een uitstekende single, uitgebracht door Scepter Records. En het staat op een verzamelalbum When a Man Cries. Maar niemand weet wie deze zangeres is. Kent Records vraagt het publiek zelfs om informatie over de zangeres met de naam Merge. How long must this fool pay?

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford. We begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

Goeie zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste, deze Caroline Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden, dus dat betekent dat zij solo verder giet. Caroline Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada, al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's, het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works for Me Canada. En dat bleef weinig in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada. Uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006. Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

mooie, traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu even naar Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tijd voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Wordt hij allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer A Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

Until the Heat Leaves Town. Colin Linden uit Canada van de NECD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1901. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971.

lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street kon je uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspelen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's Alright. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband The Imperials speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl die heb ze wel duidelijk overgenomen, want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, full slide gitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers, die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. In de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En daarvan het nummer One Condition.

best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar opspeelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson, Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk, zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas, al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft, het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in, hè, van Please Take My Hand.

Klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Zoals je dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zongen wordt wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zongen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. We blijven nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Rush. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de cd Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen speelt, bij volle gelegenheden speelt. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstinger hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben, ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben, Another Day, Another Road.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Perry Farrell uit New York kreeg in Amerika de bijnaam de godvader van de alternatieve muziek. Hij was de frontman van de bands Jane Addiction en Lollapalooza. En hij heeft intussen 18 albums gemaakt. Perry Farrell, Got to Get You Into My Life.

Perry Farrell, Got to Get You Into My Life. Burt Burns, dat was een succesvolle producer uit New York. Hij had het label Bang Records en daar contracteerde hij grote artiesten voor. De McCoys, Van Morrison, The Strangelovers en Neil Diamond. En toen dat een succes werd, begon hij het soul label Shout Records. En daarvoor contracteerde hij Donald Haight, George Freeman, Jimmy Radcliffe, Freddie Scott en deze Bobby Harris uit New York. Mr. Success.

Bobby Harris, Mr. Success. Dion uit de Bronx in New York was ooit een teenager-idool met grote hits. Teenager in Love, The Wanderer, Runaround Sue, Ruby Baby en Abraham, Martin en John. Tegenwoordig opereert hij vanuit Florida. Dion, Drive My Car.

0: you.
1: Dion, Drive My Car. Freddie Scott uit Rhode Island was de kleinzoon van de beroemde gospelzangeres Sally Jones. Zij had grote hits met Hey Girl en Are You Lonely For Me. Maar na het overlijden van zijn producer Burt Burns was het afgelopen met de hits. Freddie Scott, No One Could Ever Love You.

Freddie Scott, No One Could Ever Love You. The Airborne Toxic Event, dat is een band uit Los Angeles met zanger Michael Jolette. De band heeft 7 albums gemaakt en scoorde al hits in Amerika, Canada, België, Mexico en Engeland. The Airborne Toxic Event, No More Lonely Nights.

Airborne Toxic Event, No More Lonely Nights. Burt Burns schreef het nummer eigenlijk voor Van Morrison, maar Van Morrison bedankte voor de eer, want hij wilde alleen eigen materiaal opnemen. Maar de zus van Aretha Franklin nam het wel op. Het werd een top 10 hit in Amerika en nadat het nummer in 1992 onder een commercial van Levi's stond, werd het opnieuw een top 10 hit in Engeland. Irma Franklin, Peace of My Heart.

Irma Franklin, Peace of My Heart. Het is een nummer van de Beatles en het werd maar liefst 816 keer gecoverd door Vanella Fudge, The Ray Charles, Aretha Franklin, Udo Jurgens, Nana Mouskouri, Joe Jackson en de Swingle Singers. En dit is Alice Cooper, Eleanor Rigby.

Alice Cooper, Eleanor Rigby. Blueszanger Wee Willie Walker uit Mississippi tekende een contract bij Goldwax Records in Memphis en dit was zijn eerste single in 1967. De man die zong uitstekend, maar scoorde nooit hits en moest er een baan bij nemen waardoor hij een weekendartiest werd. Hij overleed in 2019, hij werd 77 jaar. Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker, Ticket to Ride. Toots Hibbert, dat is een reggae-zanger uit Jamaica. Hij speelde reggae met invloeden van Otis Redding, Ray Charles, Wilson Pickett en James Brown. En hij werkte al samen met Bonnie Raitt, Eric Clapton, Keith Richards en Willie Nelson. Toots Hibbert, Come and Get It.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Whirlwind van Lainey Wilson is het album van deze week. En in 2020 waren de magere jaren en het leven in een camper voorbij voor Lainey Wilson. De single Things a Man Ought to Know eindigde op 3 in de Amerikaanse hit parade. En ook haar albums eindigden steeds hoger in de Billboard albumchart. Nashville had haar eindelijk ontdekt. Lainey Wilson, Bar in Baton Rouge.

Lainey Wilson, Bar in Baton Rouge. The Ovations, dat was een band uit Memphis met leadzanger Louis Williams, die heel goed had geluisterd naar zijn held Sam Cooke. De band toerde door Amerika met James Brown, James Carr, Gladys Knight en Percy Sledge. En dit nummer werd geschreven door Dan Penn. The Ovations, I'm Living Good.

The Ovations, I'm Living Good. Het nummer is geschreven door Paul McCartney en dat stond op zijn tweede soloalbum in 1980. Hij had Alex's Corner op de tv gezien en besloot spontaan een bluesnummer te schrijven. En er verscheen meteen een cover van B.B. King, On The Way.

B.B. King, On The Way. James Carr uit Memphis, dat was een probleemkind met een grote hit. Dark End of the Street en Gold Wax Records wilden echt een ster van hem maken. Maar hij was manisch depressief en hij had alcohol- en drugsproblemen. Hij zwierf vaak dakloos door de stad en kwam niet opdagen in de studio als de studiomuzikanten klaar stonden. James Carr, A Lucky Loser.

James Carr, A Lucky Loser. En Murray uit Canada, dat was echt een grote ster. Ze had 11 nummer 1 hits in Amerika. Ze maakte 56 albums, ze had 78 hits en 33 nummer 1 hits in Canada. Dit nummer eindigde 2 in Canada, 4 in Amerika en 33 in Nieuw-Zeeland. En Murray, Walk Right Back.

En Murray, Walk Right Back. George Jackson uit Mississippi was meer songwriter dan zanger. Hij schreef nummers voor The Ovations, Spencer Wiggins, James Carr, Dan Greer, Clarence Carter, Wilson Pickett, Candy Staten, The Osmonds, Bob Seger, The Staple Singers en ZZ Hill. Maar hij maakte als zanger ook nog 8 soloalbums. George Jackson, I Can See Sadness Ahead For Me.

George Jackson, I Can See Sadness Ahead For Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Crowded House, dat was een band uit Melbourne in Australië, met zanggitarist Neil Finn uit Nieuw-Zeeland. De band maakte 21 albums, scoorde 31 hits. Dit was een hit in Australië, Canada, Nederland en Nieuw-Zeeland voor Crowded House. Into Temptation.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. The Way Up North, onze serie reisreportages over, zeg maar, de urbanisatie van de blues. Vandaag maken wij een klein uitstapje net noord de Delta, want we gaan naar Hill County. En dat is gewoon naar Oxford.
3: Oxford, Mississippi. Oxford is een university town. De University of Mississippi staat daar. En het is een heel mooi, eigenlijk een mooi oud plaatsje met een prachtig mooi marktplein. En een fantastische boekenzaak.
2: Ja, ja, ja, heel mooi. Maar wij gaan door naartoe voor Fat Possum.
3: Ja, en Fat Possum, luisteraars, dat is een obscuur label waar obscure artiesten op zitten. Ik noem een paar. Bob Locktree, T. Model Ford, Robert Lee Burnside en junior, helaas overleden, Kimbrough.
2: Nou, dat, ja, wat zul dat wezen, zo'n platenlabel? Toch redelijk bekend in Nederland.
3: Ja.
2: Publiciteer ook flink aan de weg, Tummet.
3: Ja, en wordt hier uitgebracht door een label wat vrij veel in moderne muziek deed. Een Epitaph, dat daar. En ja, wij dachten op een gegeven moment, dat zal toch wel wat wezen. Nou, wij zoeken en zoeken en zoeken en nog eens zoeken. En toen kwamen wij bij een gebouwtje waar iets anders op staat. Er stond ook nog wat anders op. Iets over een merk van een bekende Japanese firma.
2: O ja, auto, ja. Ja, ja. Ja. Er zat er achterin, er zat een garage achterin.
3: Ja, en toen zagen wij, ik zeg verrek, daar had een heel klein bordje en er stond dat labeltje op. Dat diertje, die Fat Possum, stond daarop. Nou, wij naar binnen toe. Er was een man die was deuzen aan het verschoemen en zo. En zat achter een bureau en wij dachten, nou, dat wordt niks. Arrogante mensen. En wij moesten buiten gaan zitten tot een van de lui het beliefde om ons binnen te laten. Nou ja, goed. Ik dacht er op een gegeven moment al over, ik ga weer voort, want dat kan nooit wat weten hier. Maar goed, eigenlijk was het een beetje tegendeel. Die mensen, ik denk dat ze wat verlegen waren en wat met zichzelf omhoog zaten. En het bleek ook dat zij met z'n tweeën dat hullen, dat zaakje runnen en dat dat geen eenvoudige bedoeling was.
2: We kwamen bij hun aan het bureau op het kantoor door zo van Fat Possum. Matthew Johnson, dat is de man waar wij mee aan de praat bent. Ja, je kunt zeggen dat het de directeur is daarvan, maar dat is een beetje groot woord. We kwamen toen uit het Delta-gebied. We hadden met John Mohead onder andere gepraat. We waren in het Delta Blues Museum geweest. En ook van die Matthew Johnson van Fat Possum. Ja, wordt toch nog wel eens weten van, bent er nou nog authentieke bluesmuzici in Mississippi, in de Mississippi Delta?
4: God, it was sort of possible then. I mean, now there were so many guys playing then that are dead. You know, Booba Barnes, Junior Kimbrough, A.Z. Payton, Johnny Farmer. I mean, there were a lot. It wasn't easy, but there were a lot of these clubs that were going, and that was sort of right, literally when sort of crack came in, and it sort of made, you know, the streets just changed. You know, they were pretty bleak, and there were a lot of poverty, but it didn't have that the sort of danger that they do now. I mean, they weren't probably the safest places either, but they weren't anything like it is now. It wasn't the crack trade.
3: Now these days, the music you just told me, it's almost gone, you said, over here.
4: I mean, people have been saying that for 40 years, yeah. But there's no one picking it up, and it's not being carried on, and you know, the crew that we have are about the remaining survivors of the people that grew up playing not for a career, not to make some money, with no intention of going to Europe with it. It sort of happened after the fact. You know what I mean? Just, there might be other guys out there that we don't know about that are still playing, but they're not going to be that many, and they're not going to be, they'd be guys that probably wouldn't be very popular in the community anyway, you know? I mean, there used to be, in even the smallest town, 20 guitar players. Most of them, I wouldn't think, would be worth recording. And you know, most of those guys are gone. You know, they're just getting older and older, they quit. Or they don't want to play anymore. They get religion or something like that, and then that's it. They're gone.
5: Do you think that the young people are not interested in this type of music and don't want to hear something about it? About I think it's the blues and the jazz. It's a cornerstone of American music and American culture.
6: Right.
4: Well, I mean, you know, everyone will always say, oh, well, that's, you know, you can't say that the young kids aren't interested in it, but they aren't. I mean, you're going to have some that are, yeah. You know, just because there's so much, you know, choice available, and there's the internet, there's going to be ways to learn about something. There'll always be a couple, and there always have been a handful, but in general, no. You know, they don't buy the records, they don't care about it, they don't go to blues clubs. We had to take our acts into like punk rock and alternative clubs to get a younger audience. I mean, now it's people 40 and up, you know, 50 and 60 and up, you know, that keep up with it. And you know, you'll have guys who went to University of Chicago or something as a college student and got into it and have, you know, in the 60s and have kept going. But they're not like it is. It's over. I mean, look at you know, Chess would sell 50 or 60,000 records around Chicago. There's no one doing that. I mean, of blues. You know, the kid, they're into the hip-hop.

0: You'll Find Your Mistake. Junior Kimbrough was dat van de CD God Knows I Tried. Nou, dat geldt voor die beide mensen van Fat Possum inderdaad ook wel. Voor Matthew Johnson en Bruce Watson. Ja, ze probeert het wel, maar het is moeilijk, hè?
1: Ja, het is. Ze zeggen ook over die festivals. Ja, god, het zijn eigenlijk. Het is geen hard money. Ik bedoel, het komt allemaal via sponsors. Komt het binnen. Coca-Cola, Budweiser en.
0: Al veel bier en sigaretten, ja.
1: Ja, en ja, mensen gaan erheen om fun te hebben, zei hij. En niet zozeer voor de muziek. En wat dat betreft ligt het wel een beetje op de. Ja, jazz en blues nights en festivals hier. Want dat. Ja, daar komt mensen toch ook. Minimaal voor 50-60% ook voor de drank natuurlijk. Hè. En voor de muziek. Dat is, ja. En het zijn geen kopers, zei hij ook nog erbij. En hij zei ook van, ja, als ze hun 10.000 verkochten, dan zaten ze helemaal goed. Maar grote maatschappijen, was het de joke, was het een grap als die zoveel verkochten. Ja,
0: en de publiciteit is voor hun natuurlijk een moeilijke zaak. Hè?
1: Ja, hij zei onder die Matthew Johnson zei onder andere nog. Hij zei, ja, vroeger was de krant, hij zei, Rolling Stone, het was nummer 1.
0: En iedereen las dat?
1: Iedereen las dat, maar nou, toen werd Radio 1 en schreef de pers 2. En nou was MTV 1 en zo ging dat een beetje trapsgewijs naar beneden. Hmm. Maar ja, ik zei van, in Holland ben jullie waarschijnlijk toch nog wel bekend bij een aantal mensen die een beetje in de scene zitten. En hij zei dat dat ook inderdaad zo was. Maar in Amerika en in Oxford waar zij zitten. Dus was het toch wel heel moeilijk om het hoofd boven water te halen. Break-even was voor hun al hartstikke mooi. En hij zegt, in feite kijk je naar de hele staf van het Fat Possum Label, want dat ben Bruce. Wat? Dat ben wij met die twee, Bruce en Matthew.
0: Ja, dat is alles, ja. En in een heel klein gebouw hier met achterin een oude garage. En daar zit hun magazijn in, daar zit hun kantoor in. Dat neemt ze trouwens niet op, hè. Daar hebben ze niet de studio. Die hebben ze weer op een andere plek.
2: We've got a recording studio about 15 miles south of here. That's where we do it.
3: You know Eric Anderson?
4: Mm-hmm. I know him.
3: He's coming down tonight. He'll be recording tomorrow and the next day there.
0: He was on the Vanguard in the old days. He plays
3: right.
0: On the Vanguard.
3: Exactly. Right. I hate to disappoint you with the the survival stories, but the whole industry is, I think, a hard time right now. I mean, you know, and
1: don't you think it's also that people can take things from
0: the internet,
1: and
0: copying CDs
1: or so. In Holland, it's a big thing that everybody can buy these things and burn it and do it for themselves. So the artists, so the companies sell less, you know, and.
2: Right.
1: And the authors get nothing from us?
3: Well,
2: I think always, you know, there are going to be people out there who want to actually, you know, get the packaging and all that stuff. And there's something to be said for, like, you know, being able to hold the packaging. Because if you just burn a CD, it's just, you really got, all you've got is a CD. You know, you don't really have the packaging.
3: Well, I mean, you know, let's take the, if that were the case, I mean, there's still records that are going great guns. You know, the last Beastie Boys record did 380,000 records the first week. Why didn't, like, you know, after a couple of people get, I mean, why didn't they just download it and everyone had a copy and they sold 2,000 or 5,000?
1: It didn't count for everybody.
3: Right. I mean, exactly. You know, I mean, everyone always looks at that as a problem. I mean, I think maybe, like, actually bootlegging and, like, you know, counterfeit or whatever copies could be a problem, but I don't think the internet is.
2: We've been making cassette copies for years, you know, and it's not that much different.
1: But people got, I think that you maybe you agree with me that they got so many opportunities right now that maybe in the old days you bought records,
3: right.
1: You got a radio, and in the neighborhood there was nothing.
3: Right.
1: So
3: right. Exactly.
1: Now,
3: you know,
1: the world is
3: a baseball bat and a glove or something, instead of, like,
1: that,
3: you know,
1: that's
3: this with anything.
1: That's
3: you
1: got
3: want.
1: The effect on you, of course.
2: Oh yeah,
3: we're
2: exactly.
3: Fighting for that entertainment dollar.
1: Yeah,
3: that's what it really is, you know. And they've got a lot of video games. It's all that stuff we compete against.
2: See, yeah, we're
3: and you know, it's you know, the kids' attention span and their expectations, you know, rise every year to a ridiculous level where they just live to be entertained.
2: Yeah.
3: And our, you know, records take some sort of, not like a book, but they take more, you know, brain power and more energy to sort of access than like a video game. And that's what kills it.
1: Yes, some people can't even ride anymore.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: We need to put a fighting ninja game on all our CDs.

0: Dit komt van de cd Mule van Paul Jones. Het is getiteld Robin Steele. Het past ook wel een beetje bij dit soort rudimentaire muziek.
1: Ja, het klinkt allemaal... Het wordt verkocht als zijnde modern. Dat is wel raar weer. Hè? Hier vindt men dat modern. Maar het zijn alle mensen die gewoon een versterker aanzetten. En die er wat overdrivers op zetten, zou ik maar zeggen. En erbij zingt. Het is eigenlijk een soort van... Inderdaad, een heel... Een heel rudimentaire vorm van muziek, maar eigenlijk toch een beetje terug naar wat vroeger gebeurde. Alleen het geluid is iets beter, maar zij proberen dan weer het geluid te maken van wat die lui toen deden. Dus toch ook een soort van reproductie, denk ik dan weer.
0: Het is ik weet niet of je die vergelijking mag trekken, maar het is een beetje de punk in de blues, zeg maar.
1: Ja.
0: De eenvoudige vormen weer terug. Niet dat gelikte en al dat mooie en zo, maar met hele rudimentaire opnames. Ze hebben de studio op zo'n andere plek, vertel je net zo straks, Matthew Johnson. Dat is een kilometer of 20 bij hun vandaan. Niet in Oxford zelf, daar nam toen Eric Anderson op toen wij er waren. Ja, en we vragen hem hoe het zit met de cd-verkoop en met de bootlegging en met de tegenwoordige cd-branders en al dat soort dingen. Maar hij zag er nog niet zoveel bezwaar in. Hè?
1: Nee, zei de Beastie Boys die verkochten 381.000 of zo in de eerste week. Of weet ik veel. Dus wat dat betreft zag hij dan nog niet zo'n probleem.
0: Wat hij meer als een probleem zag, dat is dat jongeren... Ja, dat die vooral bezighond wil worden. Hè? Dat die niet meer passief kunt luisteren ergens. Niet meer de rust en de concentratie kunt opbrengen om er nog naar een cd te luisteren. Laat staan een boek te lezen.
1: Ja. Ja, nou dat komt een beetje op hetzelfde neer als wat hij zei over die festivals. Dat ze daar eigenlijk ook veel meer kwamen voor de drank en voor andere dingen dan voor de muziek.
0: They lived to be entertained, zei hij.
1: Ja.
0: En dan de videogames, dat... Jongelui hebben natuurlijk vandaag een dag veel meer mogelijk in om geld uit te geven dan alleen nog maar muziek te kopen, zeg maar. Dat is een afweging van allerlei zaken die ze maar doen. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n kleine platenmaatschappij, want ja, wat zagen wij door zo? Ik bedoel, wat stelde het voor?
1: Ja, het stelde natuurlijk helemaal niets voor. Maar
0: ik bedoel, de directeur moest zelf inpakken.
1: Ja, maar dat is aan de andere kant is het wel de basis van de hedendaagse muziek waar het over gaat. En zo. En je zou haast kunnen zeggen, ja, in dit geval is blues hetzelfde als klassieke muziek. Het bestaat bijna 100 jaar en het wordt straks alleen nog maar gereproduceerd. En dat heeft een beetje te maken met... het is toch volksmuziek en een heleboel klassieke muziek. En we hebben dan over Mozart en dat soort mensen. Dat is ook muziek van eeuwen terug. En dat wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Dus je kunt blues rustig bijschrijven in het grote boek van de cultuur, zeg maar zeggen.
0: Is het nou waardevol wat deze mensen van Fat Possum doen?
1: Ik denk het wel. Ik vind het is toch, al zou het alleen maar een registratie wezen van een soort van muziek die... Die daar gemaakt wordt en die je blues noemt. En dat, dit is ook blues. En dat vind ik, dat vind ik toch wel heel erg belangrijk dat bewaard blijft.
0: Er wordt ook, hij in de muziekwereld de naam Fat Possum laat vallen, dan bulde mensen die kent het wel.
1: Ja, maar dat zijn allemaal insiders. En ja, god, er is al zo vaak door mij zegt ook van... het is blues en jazz. Het blijft muziek in de kantlijn. En er zijn weinig mensen die het kopen. Maar er zijn wel koppelui die er gewoon live naar luisteren. In de kantlijn. En er zijn weinig mensen die het kopen. Maar er zijn wel koppelui die er gewoon live naar luisteren.
2: The perception...

0: Ook wel muziek van zo'n older knakker, Robert Lee Burnside. Ja. Nintje 126 is hij van.
1: Ja, en dat is maar. Ik vind Robert Lee vind ik hartstikke goed. Dat is echt te gek.
0: It's bad, you know. En dat komt allemaal van die sample die zij u gebracht heeft.
1: All men are liars.
0: Ja. Dus kennismaking wilt met deze muziek, dan is die sample door, denk ik, een mooie gelegenheid voor hem dat te doen. Matthew Johnson die vertelt ook nog dat. Er ben tegenwoordig een bulde rockmuzici die ook blues op hun repertoire neemt. Hij noemde hem het voorbeeld van Bonnie Raitt, maar ja, dat geldt natuurlijk wel best wel van meerdere. Alleen hij zegt, ja, de koppen wil je eigenlijk weinig vuur.
1: Ja,
0: it's not helping us.
1: Nee, en ze hebben veel problemen om te blijven bestaan.
0: En ja, ook al hebben ze op zich een goede distributie in Europa, want het wordt bij Epitaph wordt uitgebracht.
1: Ja, en daar waren ze ook zeer tevreden over. Ze komen bijna overal uit, maar het wordt wel vanuit Amsterdam geregeld en zo.
0: In heel Europa, ja.
1: Dus daar waren ze tevreden over. En ze vonden het ook al apart dat ik het via een journalist kreeg van de Haarlemse Nieuwsblad of zo.
0: Ze zei van,
1: it's like a sign.
0: Nou, het is de Muiderwit. Het is een hartstikke goed label. Je bent uitstekende mensen die op zeer idealistische manieren door met bezig bent. Door me nog een nummer van die sampler, All Men Are Liars. Bob Locke III, All Rockets Go Bang.

0: Kunnen we je voorstellen dat dit soort exen optreden in alternatieve clubs dan in bluesclubs, Harry?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. En volgens mij wordt hier ook gesampled en zo, eronder de deur. Maar het is wel een grappige combinatie. Bob Lock Tree was dat.
0: Op het hele eigenzinnige label wat vandaag in deze aflevering van Harry's Blues, The Way Up North, centraal stunt, Fat Possum. Iedereen denkt altijd dat Muddy Waters dat die zijn hele leven bij Chess uitgebracht heeft. Maar dat is niet zo, want hij het boek leest, Muddy Waters, de Mojo Man van die, volgens mij is een Engelse schrijfster, of niet, Harry? Sandra B. Toews.
1: Yeah.
0: Of een Amerikaan?
1: Nee, ik dacht dat ze Amerikaans was.
0: Oh, toch wel.
1: Yeah.
0: Maar een prachtig boek trouwens, waar hij altijd dit soort informatie in kunt vinden. Dan, maar dan zie je dat Chess holt in de 70e jaren holt Chess op de bestaan als label.
1: Ja. Ja, toen, dat is ook eigenlijk de tijd dat de blues veel minder populair werd. Je had op een gegeven moment de Britse, de Angelpop, de Angelblues, zou ik maar zeggen, de Britse blues. Dat sloeg een beetje terug weer naar Amerika. En ja, toen op een gegeven moment werd blues toch eigenlijk weer muziek in de kantlijn, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat er geen handel meer in zat voor de Chess. Het waren Poolse mensen. En ja, het waren natuurlijk toch ook wel handelaren en zo. Dus die hebben op een gegeven moment gedacht van, we moeten er vanaf.
0: Ja, en toen bleek het toch niet zo eenvoudig te wezen, lees ik dan ook. Ook zelfs niet van Muddy Waters, maar dan een nee contract te vliegen.
1: Nee, want Muddy had volgens mij ook nooit een contract tekenen bij Chesney.
0: Het was allemaal wat onduidelijk in ieder geval. Ja,
1: het was meer handslagen of zoiets.
0: Ja, en hij wil toch wel graag zien redelijk comfortabele leven. Want ik lees in het boek hier zo dat hij per jaar zeg maar $25.000 nodig was.
1: Ja.
0: Om een beetje comfortabel te leven. Dat wil hij ook bij een nee contract eigenlijk wel weer hebben.
1: En dat was voor daar natuurlijk ook wel wat geld. Ja, de dollar was toen ook meer weer.
0: Een paar 24 jaar leven.
1: Ja,
0: dat was zeker. Was dat een mooie stuur. Ja. Nou ja, hij had nog wat champagne nodig.
1: Mm-hmm.
0: Hij had nog wat kinderen te onderhouden van diverse vrouwen. Dus.
1: Ja, dat deed hij toch allemaal ook wel heel precies en zo.
0: Ja, ja nee, dat is waar. Ja, want zijn vriendin, die woonde een paar straten wie erop. En daar had hij ook een paar kinderen bij.
1: Ja, en dat vond zijn de vrouw waar hij dus eigenlijk het meest aan had. Die Genevieve.
0: Hmm.
1: Die is dan toch een keer, die bijna nooit kwaad werd. Die werd toen op een gegeven moment heel erg kwaad. Van, dat kan eigenlijk niet.
0: Maar goed, daar hadden we namelijk kind nog wel een over het label. Want hij kwam uiteindelijk bij Blue Sky terecht. Hè? Klein label wat door CBS gedistribueerd werd. En toen kwam hij onder de hoede van ene die eigenlijk een grote fan van hem was, van Johnny Winter.
1: Ja, nou Johnny Winter, voor zover ik dan weet, kwam uit Port Arthur.
0: Dus hij opgegroeid, ja.
1: Ja, is hij opgegroeid.
0: Daar woonde nog een kind in het museum geweest.
1: Ja, Janis Joplin is daar ook geboren.
0: Ja.
1: George Jones, een heel bekende country star, wat oudere country star, prachtige stem, is daar ook opgegroeid.
0: Maar hij is geboren, ja, kijk, en dat lees hij dan weer in zijn boek. Hij is geboren op 22 februari 1944 in Leland in Mississippi, in de Delta dus.
1: Ja. Nou, die man heeft natuurlijk die muziek constant om zijn toer en is er ook nooit last van komen.
0: Nou, daar komt de eerste muziek ook vandaan. En ja, ik denk dat dat ook past bij een aflevering die als over rudimentaire muziek giet. Want zo worden door Fat Possum ook uitgebracht. Dit is van de LP Hard Again in 1977. De eerste LP op Blue Sky met Johnny Winter als producent en als gitarist. In een hele spetterende uitvoering van Manish Boy.
2: Oh yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning.
3: Yes, I know.

0: Yeah. Dit is heel direct opnemen, hè?
1: Ja, we zaten net even over te praten met onze technicus aan de andere kant van de Ruud. Van de Ruud, Paul Meeldijk. En die had het er ook nog over dat het zo mooi klonk nog. En we hadden het over buizen. analoog, maar dat zijn allemaal vaktermen. Vroeger werd dat zo opgenomen, tegenwoordig is alles digitaal, zoals men weet. Maar de meeste mensen die gebruiken nog buizenversterkers en buizen tafels en neem analoog op. Ja, ja. Het klinkt toch op een of andere manier fijner, vind ik.
0: Hmm. Meer wat natuurlijk, wat ambachtelijker. Nou. Ja, wat minder enen en nullen.
1: Ja, digi.
0: Ja, nou ja, dat heeft met die woorden dus niet meer middenmaakt allemaal. Hè. Want hij is in 83 overleden, dacht ik, ja?
1: Ja,
0: als ik het wel heb, ja. Ja, 83, 15 geboren, ja. Dit was op dat Blue Sky label geproduceerd door Johnny Winter. Daar ben ik naar andere LP's op verschenen. I'm Ready is erop verschenen. I'm a King Bee is erop verschenen. En door Steve trouwens ook nog een nummer zag ik in het boek staan wat hij met zijn stiefzoon geschreven heeft.
1: Ja, en die had onlangs ook nog een CD gemaakt. En die, ja,
0: was dat die eigenlijk?
1: Ja, en het klonk een beetje als Murray, maar langs een hoodie dus.
0: Dat is ook moeilijk om zo iemand die te evenaren. Dat staat te overtreffen.
1: Dat is een legende, die man, hè. De man die van Stovall Plantation, Mississippi, optrok naar het noorden, naar Chicago, naar de slachterijen. Muddy Waters, daar hadden we het over.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er wordt wel eens gezegd dat de Mississippi Delta, dat die begint in Memphis.
1: Memphis, Tennessee, Peabody Hotel, heel duur, gaat wij naartoe. Ook naar de Sun Studios en naar Graceland.
0: Elvis Presley dus, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Vienna tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Harry Musquet hoorde John Lee Hooker voor het eerst op de zender The Voice of America. Disjockey Willis Conover draaide een nummer in zijn programma Jazz Hour. En vanaf dat moment was Harry Musquet een trouwe fan. Dit is een compositie van John Lee Hooker. QB and the Blizzards. I Can't Quit You, Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: QB and the Blizzards, I Can't Quit You Baby. Blueszangeres Ruth Brown is als wijn, hoe ouder, hoe beter. Dit nummer nam ze op als 70-jarige en haar stem vertoont nog geen enkele slijtage. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Roots Brown, Good Day for the Blues. Bobby King en Terry Evans, dat zijn twee gospel, soul en blueszangers. Ze waren jaren de zangers van de Wright Cooder Band. Dit komt van hun album Rhythm, Blues, Soul and Grooves. En beide heren waren tevens actief als soloartiest. Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis.

Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis. En Peoples, dat was de ster zangeres van High Records uit Memphis. En ze brak door met haar hit I Can't Stand the Rain. Ze is een product van producer Willie Mitchell, maar een paar jaar geleden werd haar carrière abrupt afgebroken door een beroerte. En Peoples, Read Me My Rights.

and Peoples, Read Me My Rights. De Smoking Joe Kubek Band, dat is de band van gitarist Joe Kubek uit Dallas. En hij was een kettingroker, ook tijdens optredens, vandaar Smoking Joe Kubek. Hij kon totaal niet zingen, Benoist King was zijn vocalist. De Smoking Joe Kubek Band, Play On Little Girl.

Smoking Joe Kubek Band, Play On, Little Girl. Rory Block uit New York begon in het clubcircuit van Greenwich Village samen met Bob Dylan, Dave Van Ronk, Eric Anderson en John Sebastian. En dit was haar enige hit, Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Love and Whiskey. George Thorogood uit Delaware toert al een jaar of 40 door Amerika met keiharde recht voor zijn raaprock. Dit is een compositie van blueszanger Homesick James en het komt van het album Move It On Over. George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date.

0: might be too late.
1: George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date. Mikey Honeycutt, dat is een blueszangeres uit Louisiana en ze begon sterk met haar debuutalbum Soul Deep en daarna werd er nauwelijks nog iets van haar vernomen. Mikey Honeycutt, Come On in This House.

Mikey Honeycutt, Come On In This House. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een bluesband uit Dallas met zanger-gitarist Jim Suller. Hij begon bij de Stray Cats, speelde bij Overlord, The Roadhawks en The Homewreckers. En daarna speelde hij jaren bij George Thorogood en The Destroyers. Maar intussen heeft hij ook alweer 16 albums met zijn eigen band gemaakt. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Barbara Lynn uit Texas was een begenadigd gitarist. Producer Ron Levi hoefde nooit een studiogitarist in te huren. Ze had een hele grote hit in Amerika met

Laura Lynn, Sweet 16. John Mooney uit Louisiana was een protégé van blueslegende Son House. Hij geldt als een tovenaar op de slide gitaar. Dit komt van zijn album Late Last Night en hij toert nauwelijks, maar hij blijft Amerika bestoken met sterke albums. John Mooney, Late Last Night.

John Mooney, Late Last Night. De Soul Queen of New Orleans reisde helemaal naar Memphis om daar met songwriter en producer Dan Penn het album My Heart's in Memphis op te nemen. Emma Thomas, Blue in the Heart.

Irma Thomas, Blue in the Heart. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Monty Amundsen, dat is een gitarist uit Oregon. Hij was heel erg populair in het clubcircuit in Eugene en Portland. En hij toerde in het verleden zelfs regelmatig door Nederland. En hij organiseerde in Amerika het project Sultans of Slide met 5 slide-gitaristen. Hij heeft 16 albums gemaakt en dit komt van zijn album I See Trouble. Monty Amundsen, Oh Johnny Why.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Guitar Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en nog veel meer. Allemaal muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met QB and the Blizzards met More Than I Could Ask For.

Prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

0: Wait. Put those boots back on.
1: De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit, want dan hoefde hij minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

kicking one man beat.

0: Thank you. Thank you much.
1: If you want to see the blues van Joe Guitar Hughes uit 1986. En if you want to see the blues, één mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde, wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rau, werd het ook naar Nederland toegebracht. Was vaak in Den Haag. En daar kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Musquet en Willie Middle en Ilko Gelling en hemzelf mooi maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiten weerd om naar te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of us feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Was hij ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van. Weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei hij, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Illustreert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje opgehang aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drummen. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, het, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd nu naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om gaat, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik door van draai is weer van iemand anders. Die is van de liedzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

Baby, it's got to be the way we want it to be. Yeah.

0: geil.
1: Eric Burdon and War met hun versie van Painted Black uit 1970 van de LP The Black. Eric Burdon and War met hun versie van Painted Black uit 1970 van de

Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van Cuban The Blues Institute met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

1966, het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar, een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010e van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, de Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar te weten is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden, dat is Nancy Griffith. Texaanse singer-songwriter op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwde een poosje. En haar meest bekende cd is denk ik, of album, is Other Voices, Other Rooms. In 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntauffeur en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi. Thank you.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, maar ook even benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquet So Many Roads. Die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquettheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cuban Blizzard met Another Day, Another Road.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Niemand in Amerika kon beter over mislukte huwelijken zingen dan Tammy Wynette, die zelf 5 huwelijken zag mislukken. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada en een top 10 hit in Nederland. En het nummer werd gecoverd door Roseanne Cash, Lynn Anderson, Wanda Jackson en Dolly Parton. Tammy Wynette, Divorce.

Tammy Wynette, Divorce. Sagittarius, dat was een studioproject van de Amerikaanse producer Gary User. En hij nam een nummer op van de Engelse songwriter John Carter, die het nummer zelf opnam met zijn band The Ivy League. Het nummer eindigde op 70 in de Billboard Hot 100. Sagittarius, My World Fell Down.

Secretarius, My World Fell Down. Merle Haggard, dat was het idool van de Amerikaanse rednecks die een hekel hadden aan de hippiecultuur. Het nummer gaat over de saaie provinciestad Muskogee in Oklahoma. Daar roken ze geen joints, daar hebben ze geen lange haren en verafschuwen ze vrije liefde. Rechts-Amerika was het er roerend mee eens en dit werd dan ook een nummer 1 hit voor Merle Haggard. Okie from Muskogee.

Merle Haggard, Okie from Muskogee. Gene Clark, dat was de beste songwriter binnen de Birds, maar de band scoorde grote hits met Bob Dylan covers, waardoor Gene Clark zijn nummers nooit kwijt kon. En daarom maakte hij een soloalbum met de Gosdin Brothers, Gene Clark. So You Say You Lost Your Baby.

Gene Clark, So You Say You Lost Your Baby. Het nummer gaat over een meisje van het platteland dat in de grote stad ging werken, maar ze was niet gediend van het gedrag van haar vrijpostige baas. Eigenlijk is het een Me Too-song uit 1969. Billy Joe Spears, Mr. Walker, It's All Over.

Billy Joe Spears, Mr. Walker, It's All Over. De Hondells, dat was een studioband uit Los Angeles met zanger-gitarist Glenn Campbell. En de band nam een nummer op van de Engelse songwriter Jeff Christy. En deze Jeff Christy had met zijn band Christy al een hele grote hit gehad, Yellow River. En dit nummer had Jeff Christy opgenomen met de band The Outer Limits in Engeland. De Hondells, Just One More Chance.

The Hondells, Just One More Chance. In 1981 was het een hit voor Elvis Costello, maar 10 jaar eerder was het al een hit geweest voor countryzanger George Jones. En het was ook al opgenomen door Tony Bellew van Pussycat, Piet Veerman, Lori Morgan en Marty Wilde. Dit is de originele versie uit 1970, George Jones, A Good Year for the Roses.

George Jones, A Good Year for the Roses. Keith Ellison, dat was de studiogitarist van The Monkees en hij was de boezemvriend van zanger Mark Lindsay van Paul Revere en The Raiders, waar hij als studiomuzikant ook bij betrokken was. Maar zijn solocarrière kwam nooit van de grond. Keith Ellison, Louise.

Keith Ellison, Louise. Songwriter Bodelo Bryant verdiende een vermogen aan het nummer. In 1958 was het al een grote hit voor de Everly Brothers en het nummer werd 234 keer gecoverd, onder meer door Roy Orbison, Paul Anka, George Baker, R.E.M., Linda Ronstadt, Carly Simon en Bob Dylan samen met George Harrison. The Nitty Gritty Dirt Band, All I Have to Do Is Dream.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. En Buddy Guy gebruikt altijd gasten op zijn albums. En deze keer zijn dat Elvis Costello, James Taylor, Bobby Rush, Jason Isbell en Wendy Moten. En dit nummer is een duet met zijn generatiegenote Mavis Staples. Buddy Guy, We Go Back.

Buddy Guy met Mavis Staples, We Go Back. The Spiral Staircase, dat was een band uit Sacramento in Californië met zanger Pat Upton. En deze Pat Upton gold als een heel groot talent. Maar deze cover van de Drifters kwam niet verder dan 111 in de Amerikaanse hitparade. En het nummer werd gespeeld door de bekende Wrecking Crew, de groep studiomuzikanten uit Los Angeles. The Spiral Staircase. Baby, what I mean.

The Spiral Staircase, Baby What I Mean. Dr. Hook, dat is een band uit Union City in New Jersey met zanger Dennis Lucario. En de band was heel succesvol met nummers van songwriter Shel Silverstein. Sylvia's Mother was zelfs een wereldhit. Dit is een compositie van Dennis Lucario, die tegenwoordig in Engeland woont en ook weer toert met een formatie Dr. Hook met Engelse muzikanten. Dr. Hook, If Not You.

Dr. Hook, If Not You. In Californië wemelde het van de bands met een Beach Boys sound. De Safaris met de zingende drummer Ron Wilson hadden een grote hit met Wipeout. Maar daar bleef het bij, dit werd geen hit. De Safaris, Catch a Little Ride With Me.

De Surferis, Catch a Little Ride With Me. De Bellamy Brothers, dat is de band van David en Howard Bellamy uit Florida. Ze hadden 10 nummer 1 hits in Amerika en in totaliteit zouden ze 75 hits scoren. Dit was een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Duitsland en Zwitserland en een top 10 hit in Engeland en Australië. De Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

De Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. In 1968 verlieten Gene Clark, David Crosby en Michael Clark de Byrds en de overgebleven bandleden Roger McGuinn en Chris Hillman probeerden het opnieuw met een Bob Dylan cover. Het werd slechts een bescheiden hit in Amerika en Engeland. The Byrds, You Ain't Going Nowhere.

The Birds, You Ain't Going Nowhere. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was de laatste nummer 1 hit voor Johnny Cash en het gaat over een fabrieksarbeider aan de lopende band bij General Motors in Detroit. En daar maakten ze Cadillacs en hij wist dat hij nooit zo'n dure auto zou kunnen kopen. Johnny Cash, One Piece at a Time.

Een hele goeie avond en welkom bij Hardy's Blues. Allemaal brandnieuw werk in deze aflevering van Hardy's Blues. Nieuw werk van Greg Copeland, van Justin Wells, van Chapel Hard, The Long Riders van Chris Smither en een paar nummers van Kirsten Tien. En we beginnen met een stuk eigenlijk van eigen bodem, althans iemand uit het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb het over Stephen Morrison van zijn nieuwe cd. Het titelstuk, Soul Revolution.

Hij komt uit Suriname, geboren en opgevoed met de muziek van James Brown, Otis Redding en Marvis Gaye. En Old Enough to Know Better, dat was de topsong op Radio 2 van, nou, ik denk 2016 al. Maar nou even met weer een nieuwe opname maakt. En ik weet niet of Tjeerd Oosterhuis of die er deze keer bij betrokken was, maar de vorige keer in ieder geval wel. Hij had ook een theaterproductie trouwens, I'm a Soul Man. Maar hier is hij dus met een nieuwe cd, Soul Revolution. De volgende is een dame uit New York. Een bijna Europese naam zou kunnen zijn, Kirsten Teen. Een nieuwe cd is er net van u te komen, of komt nog uw Two Sides, en door van Should I Been.

0: Beetje power blues zou je kunnen zingen van deze Kirsten Teen uit Amerika van de CD Two Sides. En dit was Should've Been. Chris Smither, dat is een man die al heel wat jaren actief is op het gebied van ja, country blues, hoe men het noemt. Hij komt oorspronkelijk uit Louisiana, maar hij heeft ook de hele wereld over gereisd. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Ja, jaren geleden denk ik ongeveer zag ik hem in Dinsvoort in een optreden door zo. Het liekte weer door al die coronatoestanden. Ontzettend lange leden, maar uitermate prettige persoonlijkheid, die Chris Smither. Dit is een nieuwe single van hem, Let It Go.
1: Everybody there?
2: Yeah.

Ja, het is echt zo'n talking blues van Chris Midden. En dat is in zijn presentatie, als hij optreedt, ook het geval. Het is iemand die ook veel verhalen vertelt. En ja, dat duurt ook een beetje bij de blues natuurlijk. Love Me Like a Man, dat was trouwens een bekend nummer wat hij, of een bekende compositie van hem, die door onder andere Bonnie Raitt opgenomen is, een vrouw waar hij veel met samenwerkt heeft. Chris Midden, zijn single CD Let It Go. Nou, niet nee, ben ze de Long Riders. Vorig jaar traden ze op het Take Root Festival in Groningen. De band van Sid Griffin. Maar ze zijn jarenlang uit elkaar geweest. En ik geloof dat ze in 2019 weer bij elkaar gekomen bent. En nu is er een nee single uitgebracht. Een nee single die niet helemaal een nee is in die zin. Die is in 2017 opgenomen. Maar het is wel het kenmerkende werk van de Long Riders, die toch een beetje in de sfeer zit van de Birds, de Flying Burrito Brothers enzovoort. Het is een beetje de nieuwe country, zeg maar dan à la 2020. De Long Riders met Down to the Well.

Ja, het soundje van The Birds, dat herken je er nog altijd in. Ik denk met name door dat gitaarwerk van The Long Riders Down to the Well, de nieuwe cd. We stapten over op een groepje wat uit New Orleans komt. Een groepje, een trio moet ik eigenlijk zeggen. Chapel Hart. Met twee zussen en een nichtje erbij. Danica Hart, Dewan Hart en Treya Swindle. En ze vormen samen dus de groep Chapel Hart. En het is een combinatie van, ja, van rock en roll, zou je kunnen zeggen, en gospel. Het is een beetje als de Bijbel die op de bar ligt. Jesus and Alcohol.

Heerlijke muziek van deze band, van Chapel Heart, dit trio uit Louisiana. Maar dit is trouwens in Nashville op nummer Jesus and Alcohol. Je hoort het allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer de scheepsrecht, ook in deze uitzending. En in dit geval een nummer wat nog niet zo verschrikkelijk oud is. Een 20 jaar oud ongeveer. Een nummer van Larry McRae, Blues is My Business. En door drie uitvoeringen van. En ik kwam erop omdat ik een cd van Heidi Newfield onder ogen kreeg. Een nieuwe cd van haar, The Barfly Sessions. En daarop stiet, The Blues is My Business.

0: better than that now.
1: Dat is maar de vraag of niemand dat beter kan doen als hij het gedaan hebt. Heidi Newfield samen met Delbert McClinton. Dat was de tweede stem die hij erbij hoorde. De man die het zelf ook al eens een keer opgenomen had. The Blues Is My Business. En dat is van de cd The Barfly Sessions die dit jaar uitgekomen is. We gaan hem terug naar het origineel. Dat is uit 2000 van de cd Believe It. En dat was van Larry McRae. En dat was eigenlijk zijn eerste opname die hij op label merk. Dat was het label, ik weet niet of het van zijn kameraad was, van Albert Collins. Maar het was wel een man, Point Blank Records, dat was het label. En in die tijd trad hij volop met Albert Collins. En zijn volgende cd, dat was weer wat later in de redening, Delta Hurricane. Die heeft hij opgenomen met de productie van Mike Vernon. Dit is op zijn eigen label, het Magnolia label. Dat is genoemd naar de plek waar hij vandaan komt, uit Arkansas. Larry McRae, het origineel van The Blues Is My Business.

Ja, dat is echt een stevige uitvoering uit 2000 van de cd Believe It. Het origineel van The Blues Is My Business. Geschreven trouwens door Kevin Bowe en Todd David Turney. Twee songwriters die heel veel andere dingen ook gedaan hebben. Die ook veel gewerkt hebben voor Kenny Wayne Shepherd bijvoorbeeld. Voor Johnny Lang en John Mayles, Robin Ford. Lynyrd Skynyrd, nou noem ze allemaal maar op. Nog één uitvoering hebben wij te gaan. En dan, ja, je kunt kiezen uit verschillende natuurlijk. Onder andere van Little Steven. Die heb ik in 2017 opgenomen. Maar ik heb een keuze voor Etta James. De King of the Blues. Of de Queen of the Blues, moet ik zeggen. In 2003 van de cd Let It Roll. The Blues Is My Business.

0: Yeah.
1: En zo is het. The Blues Is My Business. Drie versies van dit nummer uit 2000. De oldste versie van Larry McGrath, origineel dus. En daarna Etta James uit 2003. En uit 2020 van de nieuwe CD The Barfly Sessions. De versie van Heidi Newfield. We gaan naar Justin Wells, een man die, die makkelijk reist in Amerika. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Geboren in Louisiana, door naar Californië gegaan. Tegenwoordig woont hij in Kentucky. Nou, het is een beetje, qua muziek ook een beetje een mix, denk ik, door tussen. Van zijn nieuwe CD, The United States, Justin Wells met Walls Fell Down.

Het lijkt wel een beetje over de omgang over Jericho te gaan van hem. Maar vaak genoeg om de muur heen loopt, dan valt ze vanzelf al naar beneden. The Walls Fell Down van Justin Wells van zijn CD The United State. Craig Copeland, dat is een kameraad van Jackson Browne. Ja, en dan praat hij al over oldere mensen, echt oldere mensen. 74 jaar is hij, komt uit Californië en hij heeft eigenlijk niet eens heel veel cd's gemaakt. Maar is er nou toch weer een neef van u te komen. Diana and James en Revenge Will Come, dat waren zijn cd's die hij hiervoor gemaakt heeft. Ik denk dat dit zijn derde cd pas is, de cd The Tango Bar. Het is echt wel een hele bijzondere cd, want ja, het is een retrospectieve cd. Man die teruggekijkt op die leeftijd, dan kun je dat ook. En dit is een nummer ja, waar een mooie tekst erbij zit. Want het gaat over een man die ons allemaal, denk ik, zeer wel bekend is. Craig Copeland meer voor Lou Reed.

Ja, daar kun je wel wat bij voorstellen. De Tango Bar, titel van de cd. En het nummer van Voor Lou Reed. Een beetje diezelfde duistere sfeer die ook in het werk van Lou Reed eigenlijk heel vaak in haar geval zat. Craig Copeland, dat was de man. Je hoort het allemaal in Harry's Blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. John Nemeth, daar hou in het verleden wel eens vaker wat van gedraaid. Het is een man met een Hongaarse naam en van oorsprong zal hij er waarschijnlijk ook vandaan komen. Maar hij is gewoon geboren in, volgens mij in Idaho, in de Muddy Potato Fields, zoals ze zegt. Vanaf 2004 heeft hij, denk ik, opgenomen, althans. Toen werkte hij bij Anson Funderburg en de Rockets. En ik denk dat dit door opgevallen is. Want zijn nationale debuut was in 2007 met de cd Magic Touch. Later kwam hij ook uit op het Blind Pig label. Nou, hij dorp zit dan hij al een beetje naam in de blueswereld. En dit is een nieuwe cd van John Nemeth. De cd Stronger Than Strong. En daar

John Nemeth met Depriving of Love van zijn nieuwste CD Stronger Than Strong. Dit was Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Peter Parcek. Afgelopen uitzending al meer van het draait. Man nu te Mississippi zijn derde CD. En dit is het titelstuk Mississippi Suitcase.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Torbjørn Riesaker, dat is een blueszanger uit Kopenhagen. En deze voormalige onderwijzer runt intussen een van de beste bluesbands van Europa. Dit komt van zijn album Track Record. Torbjørn Riesaker, Stand Beside Me.

Torbjörn Risaka, Stand Beside Me. Gina Cecilia, dat is een zangeres uit Philadelphia. Ze werd daar ooit ontdekt door gitarist Dave Grohl. En deze Dave Grohl maakte 4 bluesalbums met haar, maar de doorbraak bleef uit en nu probeert ze het wanhopig in Nashville. Dit is een oude hit van Bobby Bland, Gina Cecilia, Members Only.

Gina Cecilia, members only. PJ Proby uit Texas was in Amerika demozanger voor Elvis Presley en hij mocht met de Walker Brothers door Engeland gaan toeren. En in Engeland belandde hij in een tv-show met de Beatles. En dat betekende zijn doorbraak. Want in 1964 had hij een mega-hit in Engeland. En hij is er ook altijd blijven hangen. PJ Proby, Hold Me.

Proby, Hold Me. Trampled Underfoot, dat is een familieband uit Kansas City rond zangeres Danielle Schniebelen en haar twee broers. En intussen is Danielle Schniebelen uit de band gestapt en ze is een solocarrière begonnen als Danielle Nicole. Dit is een productie van bluesdrummer Tony Brownagle en Mike Finnegan is eraan toegevoegd op orgel. Trampled Underfoot, goodbye.

Trampled Underfoot, Goodbye. Sean Costello, dat was een begenadigd gitarist. Hij speelde in zijn beginperiode in de Susan Tedeschi Band. En later had hij zijn eigen band. En hij leek een gouden toekomst tegemoet te gaan. Maar hij overleed op jeugdige leeftijd aan de gevolgen van een overdosis drugs in een hotelkamer in Georgia. Sean Costello, Anna Lee.

John Costello en Anne Lee. Carla Bonhoff komt uit Los Angeles en ze vormde een duo met haar zus Liza. En ze noemde zichzelf de Daughters of Chester P. En ze werd ontdekt door Linda Ronstadt in de beroemde club de Troubadour. Carla Bonhoff, Someone to Lay Down Beside Me.

Carla Bulnoff, Someone to Lay Down Beside Me. David Clayton Thomas uit Toronto was jarenlang in Amerika de zanger van Blood, Sweat and Tears. En op zijn soloalbum A Blues for the New World staat een nummer dat hij nog in New York schreef. David Clayton Thomas, The Lights on Broadway.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Another Night van The Searchers is het album van deze week. En The Searchers maken op dit album geen licht verteerbare mercy beat meer. Maar ze coveren een nummer van de Amerikaanse cultband Big Star met zanger Alex Shilton, die we nog kennen van de Box Tops. The Searchers, September Girls.

Searchers, September Girls. Gretchen Peters is mijn favoriete vrouwelijke singer-songwriter. En Tom Russell is mijn favoriete mannelijke singer-songwriter. En laat ze nou samen een album maken. One to the heart, one to the head. Gretchen Peters en Tom Russell, Guadeloupe.

Gretchen Peterson, Tom Russell, Guadeloupe. Kenny Wayne Shepherd reisde vanuit Louisiana helemaal naar Sausalito ten noorden van San Francisco om daar zijn album Here I Go op te nemen. En daarop staat een oude bluesklassieker die we ook nog kennen van Gary Moore. Kenny Wayne Shepherd, Oh Pretty Woman.

Kenny Wayne Shepherd, Oh Pretty Woman. Rodney Crowell begon als gitarist in de begeleidingsband van Emmylou Harris. En jaren later maakten ze weer eens samen een album, Old Yellow Moon. Het is een compositie van Rodney Crowell, Emmylou Harris en Rodney Crowell. Here We Are.

Emmylou Harris en Rodney Crowell, Here We Are. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Jimmy Thackery, die komt uit Washington, D.C. Hij was daar jaren de gitarist van The Nighthawks. Hij heeft nu zijn eigen band, The Drivers. En hij werkt ook nog samen met de Cade Brothers en Earl and Dem. En dit komt van zijn soloalbum True Stories. Jimmy Thackery, Baby's Got the Blues.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul nee waar ik in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort hebt van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, Royal T en daarvan de High Class Girl. Een High Class Girl, dat gold niet voor Galia Fold toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voor, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Ja, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte ze samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Een goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de nee-cd. One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken. Dan hoor je hem zeker. Galia Fold met Meet You Down the Road.

Galia Fold van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens, dan kijk ik uit naar de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame, de cd One Woman Band, die binnenkort uitkomt en waarvan hij ongetwijfeld in Hardy's Blues ook een nummer kunt huren. Ato Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman, die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd, de cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop staat. En ja, het is niet zomaar iemand, want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker, maar dan moet het wel goed werk winnen worden als hij zijn naam aan verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Galia Fold en Arthur Menezes, tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde je er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En daarvan het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de CD Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waarin in Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat. In ieder geval de politiek. Als je goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in het liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, daar luister je naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee mensen. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maken het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aan de gegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet als Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de moeite weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zei van de gitaar die zit in tegenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang hij het stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, een CD die zeer de muiterweerd is. Die tribute to Muddy Waters. Want hij kijkt wie er allemaal op mit speelt. Jeff Beck speelt erop mit. Steve Miller speelt erop mit. David Gilmour van Pink Floyd speelt erop mit. Slash speelt erop mit. Gary Moore. Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie ik erbij zag natuurlijk, altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, wat vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins, en dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heeft hij in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden wij van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zingen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica het nummer Blues, Why You Worry Me.

lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name de mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaan naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, daar kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorne met Never Too Late to Call. Het is blues, is aan zijn eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Shawn Mendes is een singer-songwriter uit Canada. Zijn vader was Portugees, zijn moeder Engels en hij brak door met filmpjes op YouTube. Hij stond intussen al 2 keer in Amsterdam in de Ziggo Dome en dit komt van zijn album Illuminate. Shawn Mendes, Don't Be a Fool.

Shawn Mendes, Don't Be a Fool. Billy Joel uit New York heeft de bijnaam de Piano Man. Hij ging van school om te gaan toeren met de band The Hassles en later maakte hij deel uit van de band Attila. In 1971 verscheen zijn soloalbum Cold Spring Harbor. Intussen heeft hij 38 albums gemaakt, 55 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Billy Joel, Maybe I'm Amazed.

Billy Joel, Maybe I'm Amazed. John Smith and the New Sound, dat is een Engelse band die vooral succesvol is in Duitsland en Frankrijk. Met de bekende studiogitarist Big Jim Sullivan en drummer Jimmy Nicol, die met de Beatles in Nederland was als vervanger voor de zieke Ringo Starr. John Smith and the New Sound, Bring It On Home To Me. If you will.

John Smith en The New Sound, Bring It On Home To Me. Heart, dat is een band uit Vancouver in Canada met de zussen Anne en Nancy Wilson. Ze begonnen als voorprogramma van Rod Stewart. Intussen hebben ze 33 albums, 45 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Heart, Band On The Run.

Hard Band on the Run. De Peddlers, dat is een Engelse jazz-rock band uit Manchester onder leiding van organist Roy Phillips. De drummer is Trevor Morris, hij komt uit Liverpool van de band Ference Flamingos. En de basgitarist is Step Martin en hij komt van de Tornadoes en komt allemaal van het album Part 1. De Peddlers, Time After Time.

The Peddlers, Time After Time. Het is een nummer van de Beatles en het werd 407 keer gecoverd, onder meer door de Four Tops, Diana Ross, Ray Charles, Gladys Knight, Aretha Franklin, Kenny Rogers en Tom Jones. En dit is Cat Stevens, The Long and Winding Road.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Whirlwind van Lainey Wilson is het album van deze week. En Lainey Wilson is een singer-songwriter uit Louisiana. Het is een boerendochter uit het dorp Baskin, waar 250 inwoners wonen. Thuis hoorden ze platen van Buck Owens en Glen Campbell. En in 2011 vertrok ze naar Nashville. Daar leefde ze in een camper op de parkeerplaats van een opnamestudio. In 2014 verscheen haar debuutalbum. Lainey Wilson, Broken Hearts Still Beat.

Lainey Wilson, Broken Hearts Still Beat. Sammy Hagar, dat is een rockzanger uit Californië. Hij was de zanger van Montrose, Van Halen, Chicken Food, Sammy Hagar and the Circle en Planet Us. Hij heeft 50 albums gemaakt en 33 hits. Sammy Hagar, Little Bit More.

0: all away. A little bit more tonight, a little bit more.
1: Sammy Hagar, a little bit more. Het is een nummer van de Beatles en het bracht een vermogen op, want er verschenen 1283 covers, onder meer van Marianne Faithfull, de Bo Brummels, Ray Charles, Tom Jones, Tammy Wynette, Frank Sinatra, Elvis Presley, Dr. John, Lee Towers, Michael Bolton, Wet Wet Wet, Neil Diamond en David Clayton Thomas. En dit is Good Old Willie Nelson, Yesterday.
2: Yesterday,

0: yesterday.
1: Willie Nelson, Yesterday. Kelly Clarkson uit Texas won in 2012 de tv-show American Idol en daarna ging het heel snel met haar carrière. Intussen heeft ze 11 albums gemaakt, 36 hits, waaronder 4 nummer 1 hits in Amerika. Dit komt van het album My December. Kelly Clarkson, Be Still.

Kelly Clarkson, Be Still. Jeff Lynn, dat is een ervaren muzikant uit Birmingham. We kennen hem van The Idol Race, The Move en ELO. En later maakte hij deel uit van de Traveling Wilburys samen met George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty. Dit is een solo-opname van Jeff Lynn, Junk.

Jeff Lynne, Junk, The Spectrum. Dat is een band uit Londen met de zanger Colin Fossey. De band had slechts één grote hit in Engeland, Portobello Road, maar het was een topband in Spanje waar de band jaren actief was in het clubcircuit en de nummer 1 hit scoorde met een cover van de Beatles, Obladi Oblada, The Spectrum, I'll Be Gone.

to Spectrum, I'll Be Gone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Jorum, I'll Be Gone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen.

0: 66 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kunstje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, nou wel meer, stopte het ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, bent er weer de Astor Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt het allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me A Sign.

Selby van zijn titeloze debuut-cd kon Selby het nummer Show Me Your Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 25, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zien. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

ik denk heel persoonlijk. AG Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het pakweg een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe CD was dat, de CD Killer King. Zeer de muiden weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compute, Texas. Van Cine CD Just a Little Pick Me Up. En daarvan de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je het nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 maakte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys. Dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967... toen verongelukte het vliegtuig worden in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1964. En de aanleiding was een nummer van de nee cd van Shaw Davis en de Black Ties, de cd Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt en door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylus hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

zeggen nog in B: I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Amerikanen. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nou een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song?

Best leuke muziek van deze Kyle Park. What's your drinking song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Buddy Wachtel die speelde bij. Leland Sklar die speelde bij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheden bij elkaar. En die onder de neenaam de Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Browne die zijn CD of CD LP produceerde, El Rio X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heat, van Meatloaf en ook nog van Dwight Yoakam. We binden aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender geworden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Robbie Fulks, dat is een singer-songwriter uit Pennsylvania. Op zijn 17e ging hij studeren in New York en hij begon op te treden in Greenwich Village. Na 2 jaar stopte hij met zijn studie en ging hij verder als muzikant en intussen heeft hij 16 soloalbums gemaakt. Robbie Fulks, The Buck Starts Here.

Robbie Fulks, The Buck Starts Here. Johnny Allen uit Louisiana coverde een nummer van Chuck Berry en de single werd alleen in Engeland uitgebracht, waar Johnny Allen redelijk populair was. En nadat het een hit was geworden in Engeland, werd het nummer pas in Amerika uitgebracht en daar werden alsnog ruim 1 miljoen singles van het nummer verkocht. Johnny Allen, The Promised Land.

Johnny Allen, The Promised Land. Kelly Willis uit Virginia was als meisje van 16 al zangeres van een rockabilly band, Kelly Willis and the Fireballs. Ze verhuisde naar Austin en dan werd ze de zangeres van de band Radio Ranch met gitarist Vince Gill. Ze was jaren getrouwd met singer-songwriter Bruce Robinson, maar in 2022 zijn ze gescheiden. Kelly Willis, He Don't Care About Me.

Kelly Willis, He Don't Care About Me. Tommy McLean nam het nummer thuis op en liet zelf 500 singles persen. Maar een platenwinkel in Alexandria verkocht er binnen een week al 300. En daarom nam de basgitarist van de Boogie Kings het nummer opnieuw op en nu in een echte studio. En toen werd het de top 20 hit in Amerika. Tommy McLean, Sweet Dreams.

Tommy McLean, Sweet Dreams. Kevin Gordon uit Louisiana schreef nummers voor Levon Helm, Keith Richards, Southside Johnny, Webb Wilder, Shamikia Copeland en Irma Thomas. En hij was jaren de gitarist in de band van Bo Ramsey. Inmiddels heeft hij 8 soloalbums gemaakt. Kevin Gordon, Dissatisfied.

Kevin Gordon, Dissatisfied. Sydney Simon nam de eigen compositie op in 1961 en de single deed niets. Maar 20 jaar later werd het nummer gecoverd door de Fabulous Thunderbirds en toen werd het een hit. En dat was voor de intussen gestopte Sydney Simon een reden om zijn comeback te maken. Rockin' Sydney, No Good Man.

Rock in Sydney, No Good Man. Don Walther uit Texas was de zanger-gitarist van de Panhandle Playboys. Hij was een country- en honky-tonk-zanger die vooral over het platteland zong. In 2013 stopte hij met optreden in verband met zijn gezondheid. En John Deere is op het platteland van Amerika een hele populaire tractor. Don Walther, de John Deere Tractor Song.

Don Walser, de John D. Attractor Song. Randy and the Rockets, dat is de band van zanger Randy David uit South Louisiana. En hij nam in een kleine studio in Crowley een eigen compositie op en dat werd een grote hit in Louisiana. Randy and the Rockets, No More Trouble.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Girlfriends van Dion is het album van deze week. En Dion groeide op met bluesgitarist Johnny Copeland, die hij een legende noemt. Maar intussen is de dochter van Johnny Copeland een gerespecteerd blueszangeres in Amerika. En Dion wist vanaf het moment dat hij dit nummer schreef dat niemand het beter kon zingen dan Shemekia Copeland. Dion en Shemekia Copeland, Mama Said.

0: said,
1: you're my little moochie poochie.
2: Dion en Shamikia Copeland, Mama Said. Wayne Hancock uit Texas, dat was een protégé van singer-songwriter Joe Eli. In 1999 verscheen zijn debuutalbum en Hank Williams Jr. coverde meteen twee nummers van het album, want hij vond dat de stem van Wayne Hancock leek op de sound van zijn vader, de legendarische countryzanger Hank Williams. Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs.

Wayne Hancock, Thunderstorms en Neon Signs. Lee Martin en The Velvet Tones, dat was een rockband uit Lake Charles. En het nummer was al opgenomen door de componist Eddie Schuller. En er was ook al een cover van Jane Nelson. Maar dit is de beste versie, Lee Martin en The Velvet Tones, Lover's Plea.

Lee Martin in The Velvet Tones, Lover's Plea. Tris Murphy, dat is een singer-songwriter uit Houston. Ze vormde eerst een duo met haar broer, Tris en Darren. Intussen woont ze in Austin en daar is ze de zangeres van de band Skyrocket. Maar ze heeft ook al 6 soloalbums gemaakt. Tris Murphy, Boiling Water.

Trish Murphy, Boiling Water. Dave Allen, dat is een gitarist uit Houston. Hij nam zijn nummers zelf op en nam dan eigen geperste singles mee naar radiostations en deelde ze uit bij nachtclubs. En dat leverde volop werk op in East Texas. En hij was vooral populair in het clubcircuit van Beaumont. Dave Allen, My Little Darling.

Dave Allen, My Little Darling. Gwil Owen, dat is een zanger uit New York. Hij was daar de zanger van de Detonators met gitarist Jeff Finlin. En hij was heel actief als songwriter. Hij schreef nummers voor Irma Thomas, Little Feat, Keith Richards, Levon Helm, Tony Price, David Olney, Joy Lynn White, Kevin Gordon, Alison Mora en Will Kimbrough. Gwil Owen, Mother Nature en Father Time.

Will Owen, Mother Nature en Father Time. Clint West, dat was een rockster in Louisiana. Hij was een garantie voor een vol huis. En hij coverde een nummer van George Jones. En dat was exact de zwoele nachtclubmuziek waar het publiek in Louisiana van hield. Clint West, When My Heart Hurts No More. When my

Clint West, When My Heart Hurts No More. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Libby Bosworth uit Texas was de dochter van een honky-tonk-zanger. Ze studeerde rock en jazz aan het Berklee College of Music. Ze ging naar Los Angeles en daar trad ze veel op met Lucinda Williams en Dwight Yoakam. En in 2013 verloor ze al haar bezittingen toen haar huis afbrandde. Libby Bosworth, East Texas Pines.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende buiven.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Zeg, oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assendelft. Nou, gaat die goed?
2: Ja.
0: Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e. Zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook.
1: Nee.
0: Dat was. Officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV, ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint,
1: ja.
0: Was het in de volksmond natuurlijk God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja.
0: Wat, dat, nou ja, die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: Je had de bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die.
1: Ja, ja, die wou.
0: Die
1: wou,
0: die toch, wou meedoen.
1: Die wou, ja. Ja.
0: Die wou, die moesten ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde. Die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen. Dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer. En die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Toen kwamen ze niet meer.

0: 5 piek. Nee. Toen zat ik op laders met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie moet het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die beatmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde... Van, god, heb jij nog niet nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij... Toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is hier repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan die zorgde voor versterkers, sound, effect, boxjes, ja. Sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond. En dan kwam altijd... Dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. Dan kwam een hele mooie blonde vrouw met een grote man met kopjes en koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Die zullen wel. Zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben. Want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja, maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgeduid tot wat het nu is. En wij woonden, ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer.
1: Ja.
0: Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje...